0: Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemepakel op Omroep Peelrond. Op zaterdag 20 juni is Spekendonk het toneel voor een groots regionaal scouting-evenement. De regio organiseert dan een speciale jungledag voor maar liefst 150 welpen uit de omgeving. Het belooft een avontuurlijke dag vol uitdagingen en plezier te worden voor alle deelnemers. De welpen zijn tussen de 7 en 11 jaar oud en doen mee aan verschillende thema-activiteiten. Denk daarbij aan spannende speurtochten door de jungle, het bouwen van hutten en het leren van scoutingvaardigheden. Vrijdagmiddag 5 juni gebeurde er een ongeluk op de Vechelse dijk in Mariahout. Rond 4:15 botste een personenauto door onbekende oorzaak tegen een paal. En die auto kwam vervolgens in een droge sloot tot stilstand. De bestuurder raakte bij het ongeluk gewond en ambulancepersoneel verleende ter plekke medische zorg, waarna het slachtoffer werd meegenomen naar het ziekenhuis. Er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder de politie, ambulance en brandweer ter plaatse, om assistentie te verlenen en de situatie veilig te stellen. In Bekendonk werd in ontmoetingscentrum De Huiskamer weer koken in de huiskamer georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten. En het doel is natuurlijk om ontmoeting en verbinding te stimuleren. Chefkok Erik van Haperen gaf enthousiast uitleg en begeleidde de deelnemers bij het koken. Omroep Peelrond was ter plekke en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de Lefgroep hierover. Het verslag daarvan kun je zien op onze tv-zender en op de website. Op maandag 8 juni start de gemeente Laarbeek met haar jaarlijkse snoeiwerkzaamheden. De operatie richt zich vooral op het snoeien van hagen en blokhagen in de hele gemeente. De werkzaamheden duren enkele weken en gebeuren kern voor kern, zodat inwoners zo min mogelijk overlast hebben van de werkzaamheden. Het snoeiafval wordt onmiddellijk opgeruimd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemerbakel ga je naar omroeppeelrond.nl.
1: Omroep Peelrond, regiobreek. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemepakel op Omroep Peelrond. Op zondag 14 juni is er een gratis concertmiddag in de muziektuin van Beek en Donk. Dit concert wordt georganiseerd door de stichting Muziektuin Podium. En vanaf 12 uur kunt u genieten van een gevarieerd programma. Het seniorenkoor Sint Jochem uit Beek en Donk begint de middag. En daarna treedt muziekvereniging Muzikale uit Aardrijkster op. Daarna volgt een optreden van Rolf Hupkes en Marianke van Dooi Hobe uit Beek en Donk. En tot slot treedt Acoustic Charm uit Best op. Op maandag 8 juni start de gemeente Laarbeek met haar jaarlijkse snoeiwerkzaamheden. De operatie richt zich vooral op het snoeien van hagen en blokhagen in de hele gemeente. De werkzaamheden duren enkele weken en gebeuren kern voor kern, zodat inwoners zo min mogelijk overlast hebben van de werkzaamheden. Het snoeiafval wordt onmiddellijk opgeruimd. In Beek en Donk werd in ontmoetingscentrum De Huiskamer weer koken in de huiskamer georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten. En het doel is natuurlijk om ontmoeting en verbinding te stimuleren. Chefkok Erik van Haperen gaf enthousiast uitleg en begeleidde de deelnemers bij het koken. Omroep Peelrond was ter plekke en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de Lefgroep hierover. Het verslag daarvan kun je zien op onze tv-zender en op de website. In Laarbeek is onlangs afscheid genomen van wethouder Johan Briels. Na 20 jaar van tomeloze inzet voor de gemeente en haar inwoners werd hij op zijn afscheid verrast met een bijzondere eer. Briels ontving namelijk de Erebleik Laarbeek en dat is een onderscheiding als blijk van grote dank voor alles wat hij voor de gemeente heeft betekend. Briels jarenlange betrokkenheid en aanstekelijk enthousiasme werden op deze manier bijzonder gewaardeerd. Het markeert ook het einde van een lange periode van dienstbaarheid aan de gemeente. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR 920, van liefhebbers voor liefhebbers.
0: Welkom, dit is een nieuw uur.
3: OSR 920, non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemepakel op Omroep Peelrond. Vrijdagmiddag 5 juni gebeurde er een ongeluk op de Vechelse dijk in Mariahout. Rond 4:15 botste een personenauto door onbekende oorzaak tegen een paal. En die auto kwam vervolgens in een droge sloot tot stilstand. De bestuurder raakte bij het ongeluk gewond en ambulancepersoneel verleende ter plekke medische zorg, waarna het slachtoffer werd meegenomen naar het ziekenhuis. Er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder de politie, ambulance en brandweer ter plaatse, om assistentie te verlenen en de situatie veilig te stellen. Op zaterdag 20 juni is Beekendonk het toneel voor een groots regionaal scouting-evenement. De regio organiseert dan een speciale jungledag voor maar liefst 150 welpen uit de omgeving. Het belooft een avontuurlijke dag vol uitdagingen en plezier te worden voor alle deelnemers. De welpen zijn tussen de 7 en 11 jaar oud en doen mee aan verschillende thema-activiteiten. Denk daarbij aan spannende speurtochten door de jungle, het bouwen van hutten en het leren van scoutingvaardigheden. In Laarbeek is onlangs afscheid genomen van wethouder Johan Briels. Na 20 jaar van tomeloze inzet voor de gemeente en haar inwoners werd hij op zijn afscheid verrast met een bijzondere eer. Briels ontving namelijk de ereblijk Laarbeek en dat is een onderscheiding als blijk van grote dank voor alles wat hij voor de gemeente heeft betekend. Briels jarenlange betrokkenheid en aanstekelijk enthousiasme werden op deze manier bijzonder gewaardeerd. Het markeert ook het einde van een lange periode van dienstbaarheid aan de gemeente. Op zondag 14 juni is er een gratis concertmiddag in de muziektuin van Beekendonk. Dit concert wordt georganiseerd door de stichting Muziektuin Podium en vanaf 12 uur kunt u genieten van een gevarieerd programma. Het seniorenkoor Sint-Jochem uit Beekendonk begint de middag en daarna treedt muziekvereniging Muzikale uit Aarderikster op. Daarna volgt een optreden van Rolf Hupkes en Marianke van Dooi Hobe uit Beekendonk en tot slot treedt Acoustic Charm uit Best op. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanta teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geenbepakel op Omroep Peelrond. In Laarbeek is onlangs afscheid genomen van wethouder Johan Briels. Na 20 jaar van toomeloze inzet voor de gemeente en haar inwoners werd hij op zijn afscheid verrast met een bijzondere eer. Briels ontving namelijk de ereblijk Laarbeek en dat is een onderscheiding als blijk van grote dank voor alles wat hij voor de gemeente heeft betekend. Briels jarenlange betrokkenheid en aanstekelijk enthousiasme werden op deze manier bijzonder gewaardeerd. Het markeert ook het einde van een lange periode van dienstbaarheid aan de gemeente. Op zaterdag 20 juni is Beekendonk het toneel voor een groots regionaal scouting-evenement. De regio organiseert dan een speciale jungledag voor maar liefst 150 welpen uit de omgeving. Het belooft een avontuurlijke dag vol uitdagingen en plezier te worden voor alle deelnemers. De welpen zijn tussen de 7 en 11 jaar oud en doen mee aan verschillende thema-activiteiten. Denk daarbij aan spannende speurtochten door de jungle, het bouwen van hutten en het leren van scoutingvaardigheden. In Beekendonk werd in ontmoetingscentrum De Huiskamer weer koken in de huiskamer georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten. En het doel is natuurlijk om ontmoeting en verbinding te stimuleren. Chefkok Erik van Haperen gaf enthousiast uitleg en begeleidde de deelnemers bij het koken. Omroep Peelrond was ter plekke en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de Lefgroep hierover. Het verslag daarvan kun je zien op onze tv-zender en op de website. Op zondag 14 juni is er een gratis concertmiddag in de muziektuin van Beekendonk. Dit concert wordt georganiseerd door de stichting Muziektuin Podium. En vanaf 12 uur kunt u genieten van een gevarieerd programma. Het seniorenkoor Sint Jochem uit Beekendonk begint de middag. En daarna treedt muziekvereniging Muzikale uit Aarderikster op. Daarna volgt een optreden van Rolf Hupkes en Marianke van Dooi Hobe uit Beekendonk. En tot slot treedt Acoustic Charm uit Best op. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Het Amerikaanse leger heeft vannacht Iraanse radarinstallaties bij de straat van Hormuz aangevallen na het neerhalen van 4 Iraanse drones. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens de VS vormden die drones in de regio een directe bedreiging voor de scheepvaart. Na het incident werden doelen aangevallen bij Garouk en op het Iraanse eiland Qusim. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste zeeroutes voor de wereldwijde oliehandel. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uitgezende interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Hij verwacht dat Iran uiterlijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bij een gasexplosie in een illegale kolenmijn in Colombia zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk werd veroorzaakt door een ophoping van methaangas. Volgens autoriteiten zit er nog 1 mijnwerker vast onder de grond. Het is niet bekend of die persoon nog leeft. Explosies door gasophoping komen vaker voor in Colombiaanse mijnen. Volgens autoriteiten speelt een gebrekkige naleving van veiligheidsregels daarbij vaak een rol. Argentinië breidt het onderzoek naar het Hantavirus uit na de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Wetenschappers gaan nu ook in de provincie Mendoza knaagdieren vangen en onderzoeken op het virus. Daar zijn tot nu toe geen gevallen van de Andes-variant van het virus vastgesteld. Het onderzoek volgt op een uitbraak aan boord van de Hondius, waarbij er 13 besmettingen zijn vastgesteld. 3 van de besmette opvarenden zijn overleden. De herkomst van die uitbraak is nog altijd niet duidelijk. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemepakel op Omroep Peelhand. Op maandag 8 juni start de gemeente Laarbeek met haar jaarlijkse snoeiwerkzaamheden. De operatie richt zich vooral op het snoeien van hagen en blokhagen in de hele gemeente. De werkzaamheden duren enkele weken en gebeuren kern voor kern, zodat inwoners zo min mogelijk overlast hebben van de werkzaamheden. Het snoeiafval wordt onmiddellijk opgeruimd. Vrijdagmiddag 5 juni gebeurde er een ongeluk op de Vechelse dijk in Mariahout. Rond 4:15 botste een personenauto door onbekende oorzaak tegen een paal. En die auto kwam vervolgens in een droge sloot tot stilstand. De bestuurder raakte bij het ongeluk gewond en ambulancepersoneel verleende ter plekke medische zorg, waarna het slachtoffer werd meegenomen naar het ziekenhuis. Er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder de politie, ambulance en brandweer ter plaatse, om assistentie te verlenen en de situatie veilig te stellen. Op zondag 14 juni is er een gratis concertmiddag in de muziektuin van Beek en Donk. Dit concert wordt georganiseerd door de stichting Muziektuin Podium en vanaf 12 uur kunt u genieten van een gevarieerd programma. Het seniorenkoor Sint Jochem uit Beek en Donk begint de middag en daarna treedt muziekvereniging Muzikale uit Aardrijkster op. Daarna volgt een optreden van Rolf Hupkes en Marianke van Dooi Hobe uit Beek en Donk en tot slot treedt Acoustic Charm uit Best op. In Laarbeek is onlangs afscheid genomen van wethouder Johan Briels. Na 20 jaar van tomeloze inzet voor de gemeente en haar inwoners werd hij op zijn afscheid verrast met een bijzondere eer. Briels ontving namelijk de ereblijk Laarbeek en dat is een onderscheiding als blijk van grote dank voor alles wat hij voor de gemeente heeft betekend. Briels jarenlange betrokkenheid en aanstekelijk enthousiasme werden op deze manier bijzonder gewaardeerd. Het markeert ook het einde van een lange periode van dienstbaarheid aan de gemeente. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. Het Amerikaanse leger heeft vannacht Iraanse radarinstallaties bij de straat van Hormuz aangevallen na het neerhalen van 4 Iraanse drones. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens de VS vormden die drones in de regio een directe bedreiging voor de scheepvaart. Na het incident werden doelen aangevallen bij Garouk en op het Iraanse eiland Qusim. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste zeeroutes voor de wereldwijde oliehandel. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uitgezende interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Hij verwacht dat Iran uiterlijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bij een gasexplosie in een illegale kolenmijn in Colombia zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk werd veroorzaakt door een ophoping van methaangas. Volgens de autoriteiten zit er nog 1 mijnwerker vast onder de grond. Het is niet bekend of die persoon nog leeft. Explosies door gasophoping komen vaker voor in Colombiaanse mijnen. Volgens de autoriteiten speelt een gebrekkige naleving van veiligheidsregels daarbij vaak een rol. Argentinië breidt het onderzoek naar het Hantavirus uit na de uitbraak op een cruiseschip Hondius. Wetenschappers gaan nu ook in de provincie Mendoza knaagdieren vangen en onderzoeken op het virus. Daar zijn tot nu toe geen gevallen van de Andes-variant van het virus vastgesteld. Het onderzoek volgt op een uitbraak aan boord van de Hondius, waarbij er 13 besmettingen zijn vastgesteld. 3 van de besmette opvarenden zijn overleden. De herkomst van die uitbraak is nog altijd niet duidelijk. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrond. Op zaterdag 20 juni is Beek en Donk het toneel voor een groots regionaal scouting-evenement. De regio organiseert dan een speciale jungledag voor maar liefst 150 welpen uit de omgeving. Het belooft een avontuurlijke dag vol uitdagingen en plezier te worden voor alle deelnemers. De welpen zijn tussen de 7 en 11 jaar oud en doen mee aan verschillende thema-activiteiten. Denk daarbij aan spannende speurtochten door de jungle, het bouwen van hutten en het leren van scoutingvaardigheden. In Laarbeek is onlangs afscheid genomen van wethouder Johan Briels. Na 20 jaar van toomeloze inzet voor de gemeente en haar inwoners werd hij op zijn afscheid verrast met een bijzondere eer. Briels ontving namelijk de ereblijk Laarbeek en dat is een onderscheiding als blijk van grote dank voor alles wat hij voor de gemeente heeft betekend. Briels jarenlange betrokkenheid en aanstekelijk enthousiasme werden op deze manier bijzonder gewaardeerd. Het markeert ook het einde van een lange periode van dienstbaarheid aan de gemeente. Op maandag 8 juni start de gemeente Laarbeek met haar jaarlijkse snoeiwerkzaamheden. De operatie richt zich vooral op het snoeien van hagen en blokhagen in de hele gemeente. De werkzaamheden duren enkele weken en gebeuren kern voor kern, zodat inwoners zo min mogelijk overlast hebben van de werkzaamheden. Het snoeiafval wordt onmiddellijk opgeruimd. Vrijdagmiddag 5 juni gebeurde er een ongeluk op de Vechelse dijk in Mariahout. Rond 4:15 botste een personenauto door onbekende oorzaak tegen een paal. En die auto kwam vervolgens in een droge sloot tot stilstand. De bestuurder raakte bij het ongeluk gewond en ambulancepersoneel verleende ter plekke medische zorg, waarna het slachtoffer werd meegenomen naar het ziekenhuis. Er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder de politie, ambulance en brandweer ter plaatse, om assistentie te verlenen en de situatie veilig te stellen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: OSR
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Van liefhebbers voor liefhebbers.
1: Meer dan 60 jaar hits.
0: OSR 920.
2: Non-stop OSR.
3: Non-stop OSR.
4: We like the music. We like the music.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Iran heeft Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein aangevallen met ballistische raketten. De aanvallen zouden een vergelding zijn voor eerdere Amerikaanse aanvallen. Ook zou Iran 4 tankers hebben beschoten die zonder toestemming de straat van Hormuz probeerden over te steken. Het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten laat weten dat 6 van de 7 door Iran gelanceerde raketten zijn onderschept en dat de 7e het beoogde doel niet heeft bereikt. Volgens de VS zijn er geen meldingen van slachtoffers bij Amerikaanse militairen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uitgezende interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Hij verwacht dat Iran uiteindelijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen wonen, moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Volgens de politie was er mogelijk ontploffingsgevaar en werd de buurt uit voorzorg ontruimd. Volgens een 112-correspondent waren er 2 explosies en heeft een winkelpand veel schade opgelopen en werd de pinautomaat uit de muur geblazen. Delen van het plafond van het winkelpand zijn naar beneden gekomen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een tweede persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen het liedjesfestival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Omdat Israël meedeed, werd het Songfestival geboycott door Spanje, Ierland, IJsland, Nederland en Slovenië. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers, aldus de EBU. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemepakel op Omroep Peelrond. Op zondag 14 juni is er een gratis concertmiddag in de muziektuin van Beek en Donk. Dit concert wordt georganiseerd door de stichting Muziektuin Podium en vanaf 12 uur kunt u genieten van een gevarieerd programma. Het seniorenkoor Sint Jochem uit Beek en Donk begint de middag en daarna treedt muziekvereniging Muzikale uit Aarderikster op. Daarna volgt een optreden van Rolf Hupkes en Marianke van Dooi Hobe uit Beek en Donk en tot slot treedt Acoustic Charm uit Best op. In Laarbeek is onlangs afscheid genomen van wethouder Johan Briels. Na 20 jaar van tomeloze inzet voor de gemeente en haar inwoners werd hij op zijn afscheid verrast met een bijzondere eer. Briels ontving namelijk de ereblijk Laarbeek en dat is een onderscheiding als blijk van grote dank voor alles wat hij voor de gemeente heeft betekend. Briels jarenlange betrokkenheid en aanstekelijk enthousiasme werden op deze manier bijzonder gewaardeerd. Het markeert ook het einde van een lange periode van dienstbaarheid aan de gemeente. Vrijdagmiddag 5 juni gebeurde er een ongeluk op de Vechelse dijk in Mariahout. Rond 4:15 botste een personenauto door onbekende oorzaak tegen een paal. En die auto kwam vervolgens in een droge sloot tot stilstand. De bestuurder raakte bij het ongeluk gewond en ambulancepersoneel verleende ter plekke medische zorg, waarna het slachtoffer werd meegenomen naar het ziekenhuis. Er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder de politie, ambulance en brandweer ter plaatse, om assistentie te verlenen en de situatie veilig te stellen. Op maandag 8 juni start de gemeente Laarbeek met haar jaarlijkse snoeiwerkzaamheden. De operatie richt zich vooral op het snoeien van hagen en blokhagen in de hele gemeente. De werkzaamheden duren enkele weken en gebeuren kern voor kern, zodat inwoners zo min mogelijk overlast hebben van de werkzaamheden. Het snoeiafval wordt onmiddellijk opgeruimd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrond.nl.
1: Omroep Peelrond, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Weekendstart.
1: Tony Bouw.

Dat was een eendagsvlieg uit de midden jaren 80. Deze van Killing Joke, Love Like Blood, hun enige hit hier in Nederland. Aan het begin van een nieuwe aflevering van de weekendstart hier op OZ920. Dit is Stevie Wonder. I just called to say, I love you.

Muziek van heel wat jaren terug. Ook deze komen voorbij op OSR 920 op deze zaterdagmorgen. De Hollies met de BB. Nieuwe muziek nu, The Weeknd samen met Dua Lipa. Samen op één plaat. Hier is I Finally Found You.

kwamen uit Noorwegen. Ze hadden een hele grote hit met de nummer Take On Me. En dit was destijds een van de opvolgers van Aha. The Sun Always Shines On TV. Terug naar de jaren 60. Billy Joe Royal en Hush.

Lisa Doolittle, haar enige hit hier in Nederland, heette Pack Up. En daarvoor nog Roel van Velzen, When Summer Ends. Nou, hij is voor mij nog niet begonnen. Goed, volgende week, dan wordt het misschien wat beter. Tot die tijd, lekker muziek uit de speakers van OZR 920. We gaan terug naar de begin jaren 90. Doen met de Nederlandse band Teaspoon. Hier is de uitvoering van Mercedes-Benz.

Het was eigenlijk een actrice die ook een mooi liedje maakte in de jaren 80. EJ Daly, daar hadden we het over. Say it, say it. Dit is Ozer 920. Deze zaterdagmorgen, de 6e juni alweer. Even op de rustige tour met Rod Stewart. I don't wanna talk about it.

Caro Emerald. Muziek van Nederlandse bodem. Ze maakte in de jaren 15 terug een paar grote hits. En daarna werd het een beetje stil rond deze dame. Wij gaan richting het nieuws van 9 uur. Met een leuke van de Steve Bell Band onder andere. Hier is de Jet Airliner.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Iran heeft Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein aangevallen met ballistische raketten. De aanvallen zouden een vergelding zijn voor eerdere Amerikaanse aanvallen. Ook zou Iran 4 tankers hebben beschoten die zonder toestemming de straat van Hormuz probeerden over te steken. Het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten laat weten dat 6 van de 7 door Iran gelanceerde raketten zijn onderschept en dat de 7e het beoogde doel niet heeft bereikt. Volgens de VS zijn er geen meldingen van slachtoffers bij Amerikaanse militairen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uit te zenden interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Hij verwacht dat Iran uiteindelijk

0: alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen wonen, moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Volgens de politie was er mogelijk ontploffingsgevaar en werd de buurt uit voorzorg ontruimd. Volgens een 112-correspondent waren er twee explosies en heeft een winkelpand veel schade opgelopen en werd de pinautomaat uit de muur geblazen. Delen van het plafond van het winkelpand zijn naar beneden gekomen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een tweede persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen het liedjesfestival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Omdat Israël meedeed, werd het Songfestival geboycott door Spanje, Ierland, IJsland, Nederland en Slovenië. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers, aldus de EBU. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geenbepakel op Omroep Peelhand. Op zaterdag 20 juni is Beekendonk het toneel voor een groots regionaal scouting-evenement. De regio organiseert dan een speciale jungledag voor maar liefst 150 welpen uit de omgeving. Het belooft een avontuurlijke dag vol uitdagingen en plezier te worden voor alle deelnemers. De welpen zijn tussen de 7 en 11 jaar oud en doen mee aan verschillende thema-activiteiten. Denk daarbij aan spannende speurtochten door de jungle, het bouwen van hutten en het leren van scoutingvaardigheden. Op maandag 8 juni start de gemeente Laarbeek met haar jaarlijkse snoeiwerkzaamheden. De operatie richt zich vooral op het snoeien van hagen en blokhagen in de hele gemeente. De werkzaamheden duren enkele weken en gebeuren kern voor kern, zodat inwoners zo min mogelijk overlast hebben van de werkzaamheden. Het snoeiafval wordt onmiddellijk opgeruimd. Vrijdagmiddag 5 juni gebeurde er een ongeluk op de Vechelse dijk in Mariahout. Rond 4:15 botste een personenauto door onbekende oorzaak tegen een paal. En die auto kwam vervolgens in een droge sloot tot stilstand. De bestuurder raakte bij het ongeluk gewond en ambulancepersoneel verleende ter plekke medische zorg, waarna het slachtoffer werd meegenomen naar het ziekenhuis. Er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder de politie, ambulance en brandweer ter plaatse, om assistentie te verlenen en de situatie veilig te stellen. In Beekendonk werd in ontmoetingscentrum De Huiskamer weer koken in de huiskamer georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten. En het doel is natuurlijk om ontmoeting en verbinding te stimuleren. Chefkok Erik van Haperen gaf enthousiast uitleg en begeleidde de deelnemers bij het koken. Omroep Peelhand was ter plekke en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de Lefgroep hierover. Het verslag daarvan kun je zien op onze tv-zender en op de website. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Weekendstart. Tony en Bouw.

Misschien wel een toepassingsplaat hier op OZR 920 gedraaid. Ossie Biza en de Koffie Song. En daarvoor René Vroger. Are you ready for loving me? Aan het begin van deel 2 van de weekendstart hier op OZR 920. Zaterdagmorgen 6 juni alweer. Lekker muziek heb ik voor je klaarstaan. Zoals deze. Of Monsters and Men. Het heet The Little Talks. Goedemorgen.

Uit de tijd van de vele boybands uit de jaren 90. East 17, genoemd naar een wijk in Londen. En ze scoren daar steeds een heel grote hit met dit nummer, It's Alright. Terug naar de jaren 60. De klassieker van de zombies, She's Not There.

wel buiten nog niet echt wil zomeren, draaien we zomerse muziek hier op OZL 920 Lakeback uit Denemarken en de Sunshine Reggae. Uit de jaren 70, Elton John, Goodbye, Yellow Brick Road. When I...

Die Die, Shakira en Burna Boy. De nieuwe single van deze dame heeft iets met voetbal te maken. Dat schijnt volgende week te gaan beginnen. En daarvoor ook nog Adina Howard met Freak Like Me. Dit is OZR 920. Muziek van liefhebbers of voor liefhebbers. Onderweg Paul Simon en solo van single van hem uit de jaren 70. Vader en dochter, maar eerst Johnny Hayes, Yes en The Shattered Dreams.

Mooie muziek op deze zaterdagmorgen uit de speakers van OSR 920. Paul Simon hoorde je voorbij komen en het plaatje heette Father and Daughter. Een heel onbekend nummer voor veel mensen, maar wel nog de moeite waard om te draaien. Hier zijn de Casuals met Toy.

Gezellige muziek op OZR 920. De Zwitserse discjockey DJ Bobo. In de jaren 80 en 90 scoorde hij een paar leuke hits. Draait dit keer There's a Party aan het einde van deze aflevering van de Weekendstart. Zodanig na 10 uur wens ik veel plezier met collega Hans van Erp en de rest van de collega's. Vond je tijd een hele mooie van Dionne Warwick en de Heartbreaker. Dag!

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporter is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse militaire inlichtingendienst heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat meldde Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen. De militaire inlichtingendienst vermoedt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens die anonieme bronnen nemen de Verenigde Staten al voorzorgsmaatregelen en staat Israël erom bekend op agressieve wijze inlichtingen te verzamelen. De oud-Cubaanse leider Raúl Castro is gisteren voor het eerst weer op de staatstelevisie van Cuba te zien geweest. Vorige maand werd de 95-jarige broer van de vroegere Cubaanse leider Fidel Castro in de VS aangeklaagd omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het neerhalen van twee vliegtuigjes in 1996 waarbij drie Amerikanen omkwamen. Maar volgens Cuba is die aanklacht vals en geldt het als excuus voor een invasie van Cuba. De verhouding tussen Cuba en de VS is verstoord door een Amerikaanse brandstofblokkade en dreigementen richting Cuba. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen wonen, moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Volgens de politie was er mogelijk ontploffingsgevaar en werd de buurt uit voorzorg ontruimd. Volgens een 112-correspondent waren er twee explosies en heeft een winkelpand veel schade opgelopen en werd de pinautomaat uit de muur geblazen. Delen van het plafond van het winkelpand zijn naar beneden gekomen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een tweede persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen het liedjesfestival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Omdat Israël meedeed, werd het Songfestival geboycott door Spanje, Ierland, IJsland, Nederland en Slovenië. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers, aldus de EBU. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind. Later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemepakel op Omroep Peelrond. Op maandag 8 juni start de gemeente Laarbeek met haar jaarlijkse snoeiwerkzaamheden. De operatie richt zich vooral op het snoeien van hagen en blokhagen in de hele gemeente. De werkzaamheden duren enkele weken en gebeuren kern voor kern, zodat inwoners zo min mogelijk overlast hebben van de werkzaamheden. Het snoeiafval wordt onmiddellijk opgeruimd. Op zaterdag 20 juni is Beekendonk het toneel voor een groots regionaal scouting-evenement. De regio organiseert dan een speciale jungledag voor maar liefst 150 welpen uit de omgeving. Het belooft een avontuurlijke dag vol uitdagingen en plezier te worden voor alle deelnemers. De welpen zijn tussen de 7 en 11 jaar oud en doen mee aan verschillende thema-activiteiten. Denk daarbij aan spannende speurtochten door de jungle, het bouwen van hutten en het leren van scoutingvaardigheden. Vrijdagmiddag 5 juni gebeurde er een ongeluk op de Vechelse dijk in Mariahout. Rond 4:15 botste een personenauto door onbekende oorzaak tegen een paal. En die auto kwam vervolgens in een droge sloot tot stilstand. De bestuurder raakte bij het ongeluk gewond en ambulancepersoneel verleende ter plekke medische zorg, waarna het slachtoffer werd meegenomen naar het ziekenhuis. Er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder de politie, ambulance en brandweer ter plaatse, om assistentie te verlenen en de situatie veilig te stellen. In Bekendonk werd in ontmoetingscentrum De Huiskamer weer koken in de huiskamer georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten. En het doel is natuurlijk om ontmoeting en verbinding te stimuleren. Chefkok Erik van Haperen gaf enthousiast uitleg en begeleidde de deelnemers bij het koken. Omroep Pilrand was ter plekke en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de LEF-groep hierover. Het verslag daarvan kun je zien op onze tv-zender en op de website. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemer Bakel ga je naar omroeppilrand.nl.
2: Omroep Pilrand, regiobreek.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Goedemorgen zaterdag.

Is dat heerlijke soul of is dat heerlijke soul? Het is gewoon dik vet heerlijke soul. Harold Melvin en de Blue Notes met Satisfaction Guarantee. Van harte welkom. Dit is Goedemorgen Zaterdag. We zitten vol in het weekend en we gaan eens gezellig een aantal uurtjes mooie muziek voor je draaien. Want vandaag, ja, op de zaterdag, niks moets, alles mag. Hier is James.

Is It Love on 24-7. En daarvoor die van Jennifer Lopez samen met David Guetta. Dat was Save Me Tonight. Dit is gezellig voor op de zaterdag. The Forecast en Happy Days. Hey.

De eerste officiële lekkere gouden ouwe hier in Goedemorgen Zaterdag. Jim Pitney en de 24 Hours from Tulsa en Happy Days met Forecast. Dat alles hier op OSR 920. En nu Jessica Simpson met een bekend liedje. Dat kennen we ergens van, hè?

af en toe is best wel leuk om een liedje van Bluff, dat we zo goed kennen van hen, door een ander ooit te horen krijgen. En dat gebeurde met Glennis, Grace en Afscheid in het programma De Beste Zangers van Nederland. En dat deed ze met verve, kan ik dan wel stellen. Zo dadelijk hebben we Tuintje in mijn hart van Jan Smit samen met Damaru. Maar nu eerst Ilse de Lange, de Steint.

Mooie mix, hè? Van het echte Nederlands tot ook een beetje Nederlands. Maar dan het Surinaams. Hè? Tuintje in mijn hart was dat. En daarvoor Ilse de Lange met Tuintreds. Zo, we gaan eens een aantal lekkere gauwouwers op een rijtje zetten. Dat doen we met Band of Gold. Hier is Love Songs Are Back Again.

Today van Hermits. Ja, dat is ook niet zo raar hoor. Geen melk vandaag, want het is tenslotte zaterdag. En ook de melkboer die heeft weekend een paar dagjes vrij. Maandag gaat hij weer met zijn karretje rond, neem ik aan. We gaan naar het nieuws met James Horter.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper Yi uitgenodigd om morgen naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te gaan. Daarna zou hij samen met de opperrabijn een krans kunnen leggen bij het namenmonument. Een woordvoerder van Marcouch heeft dat bevestigd na een bericht in de Volkskrant. Volgens burgemeester Marcouch zou de omstreden Yi zo een statement kunnen maken tegen antisemitisme. De concertorganisator heeft nog niet gereageerd. Vanavond en maandag heeft de rapper 2 concerten in het Arnhemse Gelredome. Oekraïense autoriteiten melden dat er de afgelopen 24 uur zeker 7 doden zijn gevallen bij Russische aanvallen. In de zuidelijke regio Gerson zouden gisteren 5 doden zijn gevallen tijdens 3 afzonderlijke aanvallen. En bij een aanval op Zaporizhia zijn 2 mensen omgekomen. Zaporizhia ligt in het zuidoosten van Oekraïne en daar staat de grootste kerncentrale van Europa. Er geldt daar een lokaal bestand tussen Rusland en Oekraïne om een hoogspanningslijn te repareren, zodat een nucleair incident kan worden voorkomen. De Amerikaanse militaire inlichtingendienst heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat meldde Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen. De militaire inlichtingendienst vermoedt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens die anonieme bronnen nemen de Verenigde Staten al voorzorgsmaatregelen en staat Israël er onbekend op agressieve wijze inlichtingen te verzamelen. De oud-Cubaanse leider Raúl Castro is gisteren voor het eerst weer op de staatstelevisie van Cuba te zien geweest. Vorige maand werd de 95-jarige broer van de vroegere Cubaanse leider Fidel Castro in de VS aangeklaagd omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes in 1996, waarbij 3 Amerikanen

0: aan omkwamen. Maar volgens Cuba is die aanklacht vals en geldt het als excuus voor een invasie van Cuba. De verhouding tussen Cuba en de VS is verstoord door een Amerikaanse brandstofblokkade en dreigementen richting Cuba. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemepakel op Omroep Peelrond. Op zaterdag 20 juni is Beekendonk het toneel voor een groots regionaal scouting-evenement. De regio organiseert dan een speciale jungledag voor maar liefst 150 welpen uit de omgeving. Het belooft een avontuurlijke dag vol uitdagingen en plezier te worden voor alle deelnemers. De welpen zijn tussen de 7 en 11 jaar oud en doen mee aan verschillende thema-activiteiten. Denk daarbij aan spannende speurtochten door de jungle, het bouwen van hutten en het leren van scoutingvaardigheden. Op maandag 8 juni start de gemeente Laarbeek met haar jaarlijkse snoeiwerkzaamheden. De operatie richt zich vooral op het snoeien van hagen en blokhagen in de hele gemeente. De werkzaamheden duren enkele weken en gebeuren kern voor kern, zodat inwoners zo min mogelijk overlast hebben van de werkzaamheden. Het snoeiafval wordt onmiddellijk opgeruimd. In Laarbeek is onlangs afscheid genomen van wethouder Johan Briels. Na 20 jaar van tomeloze inzet voor de gemeente en haar inwoners werd hij op zijn afscheid verrast met een bijzondere eer. Briels ontving namelijk de ereblijk Laarbeek en dat is een onderscheiding als blijk van grote dank voor alles wat hij voor de gemeente heeft betekend. Briels jarenlange betrokkenheid en aanstekelijk enthousiasme werden op deze manier bijzonder gewaardeerd. Het markeert ook het einde van een lange periode van dienstbaarheid aan de gemeente. Vrijdagmiddag 5 juni gebeurde er een ongeluk op de Vechelse dijk in Mariahout. Rond 4:15 botste een personenauto door onbekende oorzaak tegen een paal. En die auto kwam vervolgens in een droge sloot tot stilstand. De bestuurder raakte bij het ongeluk gewond en ambulancepersoneel verleende ter plekke medische zorg, waarna het slachtoffer werd meegenomen naar het ziekenhuis. Er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder de politie, ambulance en brandweer ter plaatse, om assistentie te verlenen en de situatie veilig te stellen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Goedemorgen zaterdag.

de werken van Fischer Zee. Aan het begin van het laatste gedeelte van Goedemorgen Zaterdag. Welkom, overigens. Het werker, ja, is geschreven door John Watson. En dat is dan de zanger en de gitarist van Fischer Zee. En het gaat over een man die in de sleur zit en een groot deel van zijn leven besteedt aan zijn werk. Nou ja, dat mag je dan vandaag ook doen als je gaat hobbyen of lekker gaat klussen. Draai ik de muziek voor je.

Nancy Sinatra en Lee Hazelwood met hun versie van Jackson uit 1967. Ja, je zou denken en zeggen dat het Johnny Cash was die het origineel maakte samen met June Carter Cash. En dat gebeurde allemaal ook in 1967, maar het origineeltje dat stamt uit 1963 en is afkomstig van ene meneer Billy Ed Wheeler. Jazeker. Die is Raccoon en Brodig. En laten we daarna Alex Warren voor je gaan draaien met Carry You Home.

Mooi liedje altijd nog, hè? Alex Warren en Carry You Home. We gaan dus even een feestje vieren. Eentje met de Hermes House Band. Dit is Hit the Road Jack.

Jackie, Jackie, oeh, leuke titel voor een leuke plaats. En zeker voor een mooie band als dit was. De Gigantjes, schitterende band was dat. Ooit nog opgericht door ene Artie Kraaienveld. Die kennen we nog wel van heel lang geleden. En natuurlijk Mieke Stemerink, met dat haar zo mooi opgestoken. Hier is Owl City en Carly Rae Jepsen.

Patrick Hernandez met Born to be Alive. En dit was vanaf het begin een echt internationaal fenomeen. Patrick Hernandez was geboren in Frankrijk als zoon van een Spaanse vader en een Oostenrijk-Italiaanse moeder en schreef het nummer in 1978. Maar hij slaagde er maar niet in een producer te vinden die het wilde uitbrengen. Totdat hij de Belgische producer Jean Van Loo ontmoette. Hernandez en Van Loo namen het nummer op in een studio in België en brachten het in 1978 uit onder een Frans plaatlabel. En dat is internationaal natuurlijk. En later is er ook nog eens een keertje een Spaanse versie van gekomen. Hoe mooi kan het allemaal zijn, hè? Here's life, selling the drama.

Al het gevoel zit erin van Tim Harden. How can we hang on to a dream? Later was Rudy Bennett, hè, onze eigen Nederlandse Rudy Bennett, samen met zijn Motions nog druk in de weer om dit hier in Nederland ook nog best wel succesvol te maken. En dat lukte ook nog eens een keertje. Schitterend nummer nog altijd. Zo dadelijk Tom Robinson Band, 2, 4, 6, 8, Motorway. Nu eerst de start.

zei het al, Tom Robinson, lekker vet nummer hè, aan het einde van deze aflevering van Goedemorgen Zaterdag. Ja, zo dadelijk na 12 uur is het tijd voor OSR in de middag. En dan hebben we Paul van Beek als eerste die de DJ van dienst is. Morgen ben ik er weer, even na 10 uur. En dan gaan we lekker vinyl draaien, dus graag tot dan. Tot slot, Bitty McLean en It Keeps Raining. Fijne zaterdag. Bitty.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Oekraïne zegt dat het met drones de controle heeft gekregen over het door Rusland bezette vliegveld bij Donetsk en dat de Russen daardoor niet veilig meer kunnen gebruiken. Volgens een Oekraïense drone-eenheid werd het vliegveld gebruikt als logistiek steunpunt en als lanceerplek voor Shahed-drones. Er zouden onder meer voertuigen en brandstoftanks bestookt zijn. Ook meldt Oekraïne sowieso steeds meer doelen aan te vallen die ver achter de frontlinie liggen. Volgens het AD blijkt uit een enquête van vakbond CNV dat maar 5% van de werknemers een hogere reiskostenvergoeding krijgt, terwijl tanken steeds duurder wordt. Werkgevers mogen 2% meer belastingvrij vergoeden, maar doen dat vaak niet. CNV noemt dat zorgelijk en wil dat dan de brandstofaccijns met 20 cent omlaag gaat. Ondertussen verwachten economen dat benzine deze zomer nog zo'n 30 cent duurder kan worden. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper Yi uitgenodigd om morgen naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te gaan. Daarna zou hij samen met de opperrabijn een krans kunnen leggen bij het namenmonument. Een woordvoerder van Marcouch heeft dat bevestigd na een bericht in de Volkskrant. Volgens burgemeester Marcouch zou de omstreden Yi zo een statement kunnen maken tegen antisemitisme. En in Australië is voor de derde keer in een maand tijd een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een haai. Het slachtoffer is een man van 35 en hij was aan het speervissen bij een eiland voor de kust van Albany. De haai was een exemplaar van ongeveer 4,5 meter. Hulp voor de man kwam helaas te laat. Door de reeks incidenten gaan er in Australië steeds meer stemmen op over het doden van haaien, maar milieuorganisaties zijn daar fel op tegen. Het weer. Vanuit het zuidwesten raakt het op steeds meer plekken bewolkt en er trekt een regengebied over het land. De zuiden tot zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig en de maxima liggen tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemepakel op Omroep Peelrond. In Bekendonk werd in ontmoetingscentrum De Huiskamer weer koken in de huiskamer georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten. En het doel is natuurlijk om ontmoeting en verbinding te stimuleren. Chefkok Erik van Haperen gaf enthousiast uitleg en begeleiding.

0: leidde de deelnemers bij het koken. Omroep Peelhand was ter plekke en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de Lefgroep hierover. Het verslag daarvan kun je zien op onze tv-zender en op de website. Op zondag 14 juni is er een gratis concertmiddag in de muziektuin van Beek en Donk. Dit concert wordt georganiseerd door de stichting Muziektuin Podium en vanaf 12 uur kunt u genieten van een gevarieerd programma. Het seniorenkoor Sint Jochem uit Beek en Donk begint de middag en daarna treedt muziekvereniging Muzikale uit Aardrijkster op. Daarna volgt een optreden van Rolf Hupkes en Marianke van Dooi Hobe uit Beek en Donk en tot slot treedt Acoustic Charm uit Best op. In Laarbeek is onlangs afscheid genomen van wethouder Johan Briels. Na 20 jaar van tomeloze inzet voor de gemeente en haar inwoners werd hij op zijn afscheid verrast met een bijzondere eer. Briels ontving namelijk de ereblijk Laarbeek en dat is een onderscheiding als blijk van grote dank voor alles wat hij voor de gemeente heeft betekend. Briels' jarenlange betrokkenheid en aanstekelijk enthousiasme werden op deze manier bijzonder gewaardeerd. Het markeert ook het einde van een lange periode van dienstbaarheid aan de gemeente. Op zaterdag 20 juni is Beek en Donk het toneel voor een groots regionaal scouting-evenement. De regio organiseert dan een speciale jungledag voor maar liefst 150 welpen uit de omgeving. Het belooft een avontuurlijke dag vol uitdagingen en plezier te worden voor alle deelnemers. De welpen zijn tussen de 7 en 11 jaar oud en doen mee aan verschillende thema-activiteiten. Denk daarbij aan spannende speurtochten door de jungle, het bouwen van hutten en het leren van scoutingvaardigheden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
1: Omroep Peelhand, regiobreek.
2: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

Kom maar even wat herinneringen ophalen met een lekkere single van Real to Real. I like to move it hier op OSN 920. Jij hoort bij ons. Ja, de lunch, de zaterdagmiddag. Met een broodje, een koffietje erbij. Maak het je gezellig en geniet van Radio. Zo heet het bandje in dit geval. En een single heet You Can't Change That. Want dat is OSR 920.

Hij was jarenlang de zanger van Ultravox, die van Vienna. Misschien dat je de stem daarvan herkende. Zijn naam Mitch Ure was trouwens samen met Bob Geldof verantwoordelijk voor de tekst en de muziek van Band-Aid's Do They Know It's Christmas Time At All. Zometeen een band die zich alleen maar liet beschilderen. Kiss, ken je ze nog? Je hoort ze zometeen na Oscar and the Wolf.

This and I Was Made for Loving You op OSA 19.0. Want jij hoort bij ons. Wat een heerlijke dag. Geniet je van de radio. Gelukkig maar. Wij hebben het beste met je voor. Absoluut. Straks Kensington, Kenny Rogers en is ook schitterend hier op de zender. Met andere woorden, we kunnen dansen deze middag in. Wat een lekker weekend zeg. 0606. De maand juni, de maand van de zomer. Hoewel we daar een beetje teleurgesteld zijn de laatste dagen. Maar goed. Dit is

0: Kensington 2.0. En wat dat betreft, ja, vind ik het helemaal niet zo mislukt. Ik vind het eigenlijk hartstikke lekker klinken. Je hoort dus met Living For een recent werk. En over recent werk gesproken komen we straks op terug. Eerst een oudje van Kenny Rogers. Liedje werd trouwens ook in het Nederlands gedaan door ene Gerard Schoonenbeek. Coward of the County.
1: Everyone considered him the coward of the county.

Staat voor Is Ook Schitterend, zo heet de band. En Uit de Schaduw is een single die in de jaren 90 een aardige hit was. Het bandje heeft eigenlijk nooit meer echt gegrossierd in grote hits, maar dit was er wel een die in elk geval met z'n allen blijven koesteren. Hey, hallo, OSR 920. Jij hoort bij ons straks J-Lo met Pitbull. En dit moeten de Jacksons zijn met Blame It On That Boogie.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Volgens RTV Noord hebben vannacht 25 asielzoekers moeten uitwijken naar de noodopvang in Gieten, omdat er opnieuw geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente A en Hunze laat de mensen sinds donderdag in een sporthal overnachten en brengt ze dan overdag weer terug. Het is de tweede keer dat de gemeente noodopvang moet regelen, omdat de druk op Ter Apel maar niet afneemt. Gisteravond is Bernadette Chirac overleden. Zij was de weduwe van de vroegere Franse president Jacques Chirac. Haar dochter meldde aan persbureau AFP dat ze vredig heen ging, omringd door haar familie. Bernadette Chirac was jarenlang gemeenteraadslid in Corrèze en de enige Franse first lady met een eigen politiek mandaat. Haar man Jacques overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Volgens het AD blijkt uit een enquête van vakbond CNV dat maar 5% van de werknemers een hogere reiskostenvergoeding krijgt, terwijl tanken steeds duurder wordt. Werkgevers mogen 2% meer belastingvrij vergoeden, maar doen dat vaak niet. CNV noemt dat zorgelijk en wil dat dan de brandstofaccijns met 20 cent omlaag gaat. Ondertussen verwachten economen dat benzine deze zomer nog zo'n 30 cent duurder kan worden. En in Polen heeft een meisje van 5 gisterochtend een val vanaf de 11e verdieping van een flatgebouw overleefd. Haar moeder van 21 zou alcohol gebruikt hebben en is aangehouden. Ze zou geslapen hebben toen haar dochter de val maakte. Het kind is gereanimeerd en ligt nu ernstig gewond in een ziekenhuis. Volgens Poolse media werd haar val gebroken doordat ze op een heg terecht kwam. De politie doet nog verder onderzoek. Het weer: vanuit het zuidwesten wat regen, in het oosten voorlopig nog zon. Er staat een matige zuidenwind en de

0: maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws op OSR 920.
1: Omroep Pielrond, Regio Break.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Pielrond. Op zaterdag 20 juni is Beekendonk het toneel voor een groots regionaal scouting-evenement. De regio organiseert dan een speciale jungledag voor maar liefst 150 welpen uit de omgeving. Het belooft een avontuurlijke dag vol uitdagingen en plezier te worden voor alle deelnemers. De welpen zijn tussen de 7 en 11 jaar oud en doen mee aan verschillende thema-activiteiten. Denk daarbij aan spannende speurtochten door de jungle, het bouwen van hutten en het leren van scoutingvaardigheden. In Laarbeek is onlangs afscheid genomen van wethouder Johan Briels. Na 20 jaar van tomeloze inzet voor de gemeente en haar inwoners werd hij op zijn afscheid verrast met een bijzondere eer. Briels ontving namelijk de ereblijk Laarbeek en dat is een onderscheiding als blijk van grote dank voor alles wat hij voor de gemeente heeft betekend. Briels' jarenlange betrokkenheid en aanstekelijk enthousiasme werden op deze manier bijzonder gewaardeerd. Het markeert ook het einde van een lange periode van dienstbaarheid aan de gemeente. Op maandag 8 juni start de gemeente Laarbeek met haar jaarlijkse snoeiwerkzaamheden. De operatie richt zich vooral op het snoeien van hagen en blokhagen in de hele gemeente. De werkzaamheden duren enkele weken en gebeuren kern voor kern, zodat inwoners zo min mogelijk overlast hebben van de werkzaamheden. Het snoeiafval wordt onmiddellijk opgeruimd. Vrijdagmiddag 5 juni gebeurde er een ongeluk op de Vechelse dijk in Mariahout. Rond 4:15 botste een personenauto door onbekende oorzaak tegen een paal. En die auto kwam vervolgens in een droge sloot tot stilstand. De bestuurder raakte bij het ongeluk gewond en ambulancepersoneel verleende ter plekke medische zorg, waarna het slachtoffer werd meegenomen naar het ziekenhuis. Er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder de politie, ambulance en brandweer ter plaatse, om assistentie te verlenen en de situatie veilig te stellen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppielrand.nl.
1: Omroep Pielrand, Regio Break.
3: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.

0: De onzin van de radio. Nou ja, we nemen ons altijd serieus bij OSR 920, maar toch Queen uit de 80's zomaar hier op de radio.
1: Paul van Beek.
0: Hi, goedemiddag. Uur 2 van de lekkerste lunch van je werkweek. Het is de zaterdagmiddag lunch van OSR 920, Masada, Noah Kane en Nice Device. Straks op de radio. Eerst naar de Tilburgse Cadans in het donker.
2: Ik had het je nog niet gezegd.

Legendaires Masada was een topband uit Nederland. Die koesteren we met z'n allen. Leuk om die oude hit nog eens een keer voorbij te horen komen. Is er nou een liedje waarvan je denkt, hé, ik mis hem echt bij jou op de radio? Mail hem door, studio@osr920.nl.

0: like this anymore.
1: OSR 920. OSR in de middag.

Phil Collins, Another Day in Paradise, Boys, 9-2-0. En daarvoor nog Nice Device in Cool Corona. Een one-hit wonder, maar ook een one-of-a-kind. Want dat liedje dat hoor je eigenlijk nergens meer. Op geen enkele manier. Straks Lady Gaga. Ik heb Carole King. Omdat we lekker breed willen programmeren voor de luisteraars van OSR 9-2-0. Nu naar de 60s.

Pop Pokerface. De hits van je radio. OSR920 vind je het leuk om ons te volgen? Doe je via de website www.osr920.nl. Dan kun je ook luisteren. Stel je gaat op vakantie. Dan neem je ons gewoon als het ware gezellig met je mee. Shaboozy straks en de bar song. Dit had ik je al beloofd. Carol.

Ik had eigenlijk gehoopt dat het liedje meer een opvolging zou krijgen in dezelfde stijl. Shaboozy in de Bar Song op OSR 19.0. En daarvoor, ja, legendarisch toch? Carole King, Every Day Will Be Like a Holiday. Elke dag voelt als een lekkere vakantiedag. Nou ja, dat hadden we vorige week wel een beetje. Met het hele mooie weer. Nou ja, goed. Het ene moment zit je in de zon, de andere dag zit je in de regen. Zo gaat dat in Nederland, hè? Nou, ik ben benieuwd wat de komende week ons gaan brengen. De tijd zal het leren. Straks naar een 7-Up reclame. Misschien ken je het liedje daarvan. Kim Carnes zong over Better Davy's Eyes. Maar eerst gaan we dansen, zoals ze dat deden in de jaren 90 met C.C. Penison en Finally.

Dit is mooi, hè? Nog al die tijd. Zo mooi. Bette Davis Eyes, Kim Carnes op OSR 920. Ik wens je veel plezier zo voor meteen de hele zaterdagmiddag nog bij jou op de radio. En wedden dat we elkaar morgen weer tegenkomen. Vanaf 6 uur heet ik je welkom op de zondagavond. Nu deze prachtige deun van ABBA. Thank you for the music. I'm nothing special, in fact.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. In Laos wordt niet langer gezocht naar twee vermiste goudzoekers, omdat de grot waar ze in vastzitten door overstromingen en aardverschuivingen te gevaarlijk is geworden voor de reddingsploegen. 7 mannen zaten daar vast in de grot toen die volliep met regenwater. 5 konden eerder wel gered worden. Er werden internationale duikers ingezet, maar de ingang is nu ingestort en het zou volgens de autoriteiten te gevaarlijk zijn om nog verder te zoeken. Oekraïne heeft opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op het Russische Sint-Petersburg, waar vandaag de laatste dag is van een internationale economische conferentie. Ook woensdag werd die stad al door Oekraïne onder vuur genomen en waren op beelden grote zwarte rookwolken te zien. Er zouden vannacht ruim 140 drones neergehaald zijn. Het doelwit was naar verluidt een militaire basis. Volgens bericht op Telegram zijn vannacht ook 8 drones richting Moskou neergehaald. Volgens RTV Noord hebben vannacht 25 asielzoekers moeten uitwijken naar de noodopvang in Gieten, omdat er opnieuw geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente A en Hunze laat de mensen sinds donderdag in een sporthal overnachten en brengt ze dan overdag weer terug. Het is de tweede keer dat de gemeente noodopvang moet regelen, omdat de druk op Ter Apel maar niet afneemt. En in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen om het leven gekomen bij een aanval op een legervoertuig door Israël. Daarin zaten volgens Libanese media in ieder geval een generaal en zijn chauffeur. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Israël zegt dat de auto zich verdacht gedroeg in een gevechtszone. Officieel geldt er sinds kort een staakt het vuren tussen Libanon en Israël. Tussen Israël en Hezbollah gaan aanvallen ondertussen nog door. Het weer: vanuit het zuidwesten wat regen, in het oosten voorlopig nog zon. Er staat een matige zuidenwind en de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelhand. Vrijdagmiddag 5 juni gebeurde er een ongeluk op de Vechelse dijk in Mariahout. Rond 4:15 botste een personenauto door onbekende oorzaak tegen een paal. En die auto kwam vervolgens in een droge sloot tot stilstand. De bestuurder raakte bij het ongeluk gewond en ambulancepersoneel verleende ter plekke medische zorg, waarna het slachtoffer werd meegenomen naar het ziekenhuis. Er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder de politie, ambulance en brandweer ter plaatse, om assistentie te verlenen en de situatie veilig te stellen. Op zaterdag 20 juni is Beekendonk het toneel voor een groots regionaal scouting-evenement. De regio organiseert dan een speciale jungledag voor maar liefst 150 welpen uit de omgeving. Het belooft een avontuurlijke dag vol uitdagingen en plezier te worden voor alle deelnemers. De welpen zijn tussen de 7 en 11 jaar oud en doen mee aan verschillende thema-activiteiten. Denk daarbij aan spannende speurtochten door de jungle, het bouwen van hutten en het leren van scoutingvaardigheden. In Laarbeek is onlangs afscheid genomen van wethouder Johan Briels. Na 20 jaar van toomeloze inzet voor de gemeente en haar inwoners werd hij op zijn afscheid verrast met een bijzondere eer. Briels ontving namelijk de ereblijk Laarbeek en dat is een onderscheiding als blijk van grote dank voor alles wat hij voor de gemeente heeft betekend. Briels' jarenlange betrokkenheid en aanstekelijk enthousiasme werden op deze manier bijzonder gewaardeerd. Het markeert ook het einde van een lange periode van dienstbaarheid aan de gemeente. Op maandag 8 juni start de gemeente Laarbeek met haar jaarlijkse snoeiwerkzaamheden. De operatie richt zich vooral op het snoeien van hagen en blokhagen in de hele gemeente. De werkzaamheden duren enkele weken en gebeuren kern voor kern, zodat inwoners zo min mogelijk overlast hebben van de werkzaamheden. Het snoeiafval wordt onmiddellijk opgeruimd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand.

0: ser.
1: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
2: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
3: Peter Boer.

Guus Meeuwis. Ik tel tot drie. Ja, dan is hij ongetwijfeld zijn geld aan het tellen. Maar dan telt hij waarschijnlijk nog wel even door. Hey, welkom bij een nieuw uur. OSR 920. We zijn weer in de middag. Jazeker, twee uur geweest. En Angie Stone staat voor je klaar. Sixpence None the Richer komt uit een leuke film. Ik weet even niet meer welke. Maar er werd gekust, zover ik weet.

Christoffersen die schreef het toen hij nog in het leger zat. En deze dame die maakte er een enorme hit van. En zo heette het Bobby McGee or the Janis Joplin. En ook nog wat muziek van Angie Stone inderdaad. De dames zijn weer goed vertegenwoordigd hier deze middag. En eens even kijken, daar hebben we er alweer een hè.

Even een plaatje van de Voortops tussendoor duwt. En dat deden we dan ook zeker met deze Simple Game. En The Pretenders. Hey, Brass in Pocket. Die had je ook al een poosje niet meer gehoord. Net als deze. Het zijn van die oh ja momentjes dat je denkt Cochin en Haichu gaan we verstoppertjes.

zo'n vrolijke spring in het veld, hè, deze Melanie. Ja, vrolijk met helemaal blij met haar nieuwe sleutel. I got a new, brand new key, inderdaad. We gaan op naar het nieuws van 3 uur. En daarna ben ik gewoon nog een uur bij op de radio. Tot die tijd, Army of Lovers.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. Al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Een motie om die steun in te trekken haalde het net niet. 55% stemde voor. Een ruime meerderheid van de leden stemde ook voor een motie van oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat het bestuur zich moet blijven inzetten voor een humaan en werkbaar asielbeleid. Oekraïne heeft opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op het Russische Sint-Petersburg, waar vandaag de laatste dag is van een internationale economische conferentie. Ook woensdag werd die stad al door Oekraïne onder vuur genomen en waren op beelden grote zwarte rookwolken te zien. Er zouden vannacht ruim 140 drones neergehaald zijn. Het doelwit was naar verluidt een militaire basis. Volgens bericht op Telegram zijn vannacht ook 8 drones richting Moskou neergehaald. Provinciale staten van Zeeland hebben gisteren ingestemd met een strenger toeristenbeleid om wat ze noemen de verstening en verroompotisering van de kust tegen te gaan. Zo mogen er vlakbij de kust geen nieuwe minicampings meer komen en moeten andere nieuwe toeristenverblijven meer over de hele provincie verspreid worden. Meerdere kustgemeenten maakten al eerder bezwaar tegen de plannen van de provincie. Zij wilden hun eigen regels aanhouden. En in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt bij een ontploffing in een frietkraam van het Leger des Heils. Vermoedelijk kwam dat door een gasfles in de kraam. Na de knal brak een kleine brand uit, maar die kon snel geblust worden. Er werden meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter opgeroepen. De kraam stond bij een rommelmarkt en was nog niet open, maar er waren wel veel mensen in de buurt. De omgeving werd tijdelijk afgezet. Het weer, gebieden met regen trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Er staat een matige zuidenwind die later draait naar het zuidwesten. En de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemepakel op Omroep Peelhand. In Bekendonk werd in ontmoetingscentrum De Huiskamer weer koken in de huiskamer georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten. En het doel is natuurlijk om ontmoeting en verbinding te stimuleren. Chefkok Erik van Haperen gaf enthousiast uitleg en begeleidde de deelnemers bij het koken. Omroep Peelhand was ter plekke en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de Lefgroep hierover. Het verslag daarvan kun je zien op onze tv-zender en op de website. Op zondag 14 juni is er een gratis concertmiddag in de muziektuin van Beek en Donk. Dit concert wordt georganiseerd door de stichting Muziektuin Podium. En vanaf 12 uur kunt u genieten van een gevarieerd programma. Het seniorenkoor Sint Jochem uit Beek en Donk begint de middag en daarna treedt muziekvereniging Muzikale uit Aardrijkster op. Daarna volgt een optreden van Rolf Hupkes en Marianke van Dooi Hobe uit Beek en Donk en tot slot treedt Acoustic Charm uit Best op. Op maandag 8 juni start de gemeente Laarbeek met haar jaarlijkse snoeiwerkzaamheden. De operatie richt zich vooral op het snoeien van hagen en blokhagen in de hele gemeente. De werkzaamheden duren enkele weken en gebeuren kern voor kern, zodat inwoners zo min mogelijk overlast hebben van de werkzaamheden. Het snoeiafval wordt onmiddellijk opgeruimd. Vrijdagmiddag 5 juni gebeurde er een ongeluk op de Vechelse dijk in Mariahout. Rond 4:15 botste een personenauto door onbekende oorzaak tegen een paal. En die auto kwam vervolgens in een droge sloot tot stilstand. De bestuurder raakte bij het ongeluk gewond en ambulancepersoneel verleende ter plekke medische zorg, waarna het slachtoffer werd meegenomen naar het ziekenhuis. Er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder de politie, ambulance en brandweer ter plaatse, om assistentie te verlenen en de situatie veilig te stellen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemerbakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
0: Omroep Peelhand, regiobreek.
3: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag. Peter Boer.

overigens ook de hit Thrift Shop scoorde. En dat was eigenlijk tegengeluid tegen al die, al die rappers met al die bling bling. We gingen gewoon inderdaad naar de Thrift Shop, een paantjeshuis. Hey, OSR 920, een nieuw uur.

Paul van der Meij. Heeft u daar wel eens van gehoord? Nou, dit liedje vast wel. Dat was inderdaad die meneer die dat zong. En daarna hebben we hem niet meer op de plaat gehoord. Maar hij scoorde wel een hele leuke plaat met de mooie rijke vrouw. Ja, wie is er niet op zoek naar dat? Maar als ze ook nog lief is, dan is het ook goed. Hoeft niet zo rijk te zijn. Als ze maar lief is, zeggen ze dan. Daarvoor Love Me Again van John Newman. En ook nog Joe Cocker en High Time We Went. Hey, eventjes geen dames. Komen ze nog wel voorbij vandaag? Ik zit even te kijken. Ja, ik heb nog een paar dames klaarstaan. Maar eerst de heren van Sweet uit Engeland. Blockbuster.

de eerste uitvoering was natuurlijk van Tracy Chapman. En eigenlijk een hit van een dame dus. A Fast Car, dit keer in de uitvoering van Luke Combs. OSR 920 met Eruption. En die zangeres, ja, Precious Wilson. Ze zingt over de One Way Ticket.

De grootste namen hier verenigd. Muziek van Martin Garrix, onze Nederlandse trots. En dat samen met Ed Sheeran. Ja, die sproetenkop uit Engeland met dat rode haar inderdaad. Repeat. En wij blijven ze ook herhalen, want regelmatig komen ze voorbij hier bij OSN 920. Rustig aan. Jawel, ook dat doen we af en toe met Fat Larry's Band en Zoom.

Ja, ik zat nog even te kijken. Zou het erop blijven vandaag? Maar nee, ook ik zie een voorspelling dat het vandaag toch nog een beetje gaat regenen. Beetje jammer, want het zou een mooie zaterdag zijn als het droog zou blijven. Want de temperatuur is ideaal om van alles te doen, hè? Ja, je gaat niet zo gauw zweten. Het is niet zo superheet, maar ja, maakt niet uit. Goed, je kan in ieder geval even een dansje wagen. En dat doen we dan dit keer.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. Al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Een motie om die steun in te trekken haalde het net niet. 55% stemde voor. Een ruime meerderheid van de leden stemde ook voor een motie van oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat het bestuur zich moet blijven inzetten voor een humaan en werkbaar asielbeleid. Medewerkers van ASML zijn van plan een interne conferentie van donderdag aanstaande te boycotten nu daarvoor Elon Musk is uitgenodigd als spreker. Ze vinden dat de ideeën van Musk over bijvoorbeeld transgenders en zijn anti-Europese houding haak staan op de waarden van het bedrijf. Musk zou het hebben over AI, ruimtevaart en chipproductie. Sommigen vrezen dat ASML zich met Musk associeert vanwege zijn plannen voor een grote nieuwe chipfabriek in Texas. Provinciale staten van Zeeland hebben gisteren ingestemd met een strenger toeristenbeleid om wat ze noemen de verstening en verroompotisering van de kust tegen te gaan. Zo mogen er vlakbij de kust geen nieuwe minicampings meer komen en moeten andere nieuwe toeristenverblijven meer over de hele provincie verspreid worden. Meerdere kustgemeenten maakten al eerder bezwaar tegen de plannen van de provincie. Zij wilden hun eigen regels aanhouden. En 4 bruiloftsgasten zijn hun rijbewijs kwijtgeraakt omdat ze op de A16 bij Prinsenbeek ruim 50 km per uur te hard reden terwijl ze onderweg waren om de bruid op te halen. De verkeerspolitie zegt vaker overlast te zien van trouwstoeten die zich door het verkeer haasten. De snelste bestuurder werd volgens Omroep Brabant betrapt met 158 km per uur waar je maar 100 mag. Alle 4 moesten direct hun rijbewijs inleveren. Het weer, gebieden met regen trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Er staat een matige zuidenwind die later draait naar het zuidwesten. En de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geenbepakel op Omroep Peelrand. Op maandag 8 juni start de gemeente Laarbeek met haar jaarlijkse snoeiwerkzaamheden. De operatie richt zich vooral op het snoeien van hagen en blokhagen in de hele gemeente. De werkzaamheden duren enkele weken en gebeuren kern voor kern, zodat inwoners zo min mogelijk overlast hebben van de werkzaamheden. Het snoeiafval wordt onmiddellijk opgeruimd. In Bekendonk werd in ontmoetingscentrum De Huiskamer weer koken in de huiskamer georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten. En het doel is natuurlijk om ontmoeting en verbinding te stimuleren. Chefkok Erik van Haperen gaf enthousiast uitleg en begeleidde de deelnemers bij het koken. Omroep Peelrand was ter plekke en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de Lefgroep hierover. Het verslag daarvan kun je zien op onze tv-zender en op de website. Op zaterdag 20 juni is Bekendonk het toneel voor een groots regionaal scouting-evenement. De regio organiseert dan een speciale jungledag voor maar liefst 150 welpen uit de omgeving. Het belooft een avontuurlijke dag vol uitdagingen en plezier te worden voor alle deelnemers. De welpen zijn tussen de 7 en 11 jaar oud en doen mee aan verschillende thema-activiteiten. Denk daarbij aan spannende speurtochten door de jungle, het bouwen van hutten en het leren van scoutingvaardigheden. In Laarbeek is onlangs afscheid genomen van wethouder Johan Briels. Na 20 jaar van toomeloze inzet voor de gemeente en haar inwoners werd hij op zijn afscheid verrast met een bijzondere eer. Briels ontving namelijk de ereblijk Laarbeek en dat is een onderscheiding als blijk van grote dank voor alles wat hij voor de gemeente heeft betekend. Briels jarenlange betrokkenheid en aanstekelijk enthousiasme werden op deze manier bijzonder gewaardeerd. Het markeert ook het einde van een lange periode van dienstbaarheid aan de gemeente. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geenbepakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break.
3: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
0: Jorg Krijnen.

Het is een van de hits die aan het begin van de jaren 90 in de Nederlandse top 40 stond. Deze van Duke. Je hoorde So In Love With You aan het begin van een nieuw uur OSR in de middag. Het is vandaag zaterdag. We noteren 6 juni 2026 op de kalender. De leukste muziek die komt weer voorbij de komende twee uur. Straks onder andere Harry Styles. We gaan een plaatje draaien van Han van Eyck. En ook Billy Joel gaat voorbij komen. Maar eerst de muziek van The Cure. Dit is Boys Don't Cry. MUZIEK

We deden hem helemaal, de live uitvoering van Roll Over Laydown van de formatie Status Quo vandaag hier op OSR. En dan de man die afgelopen weken in Nederland een aantal optredens heeft verzorgd. Zijn naam is Harry Styles. Hier is zijn nieuwe single Dance No More.

Uit de jaren 80, Billy Joel en Leningrad op je radio. Daarvoor draaiden we ook nog de muziek van Han van Eyck. Een hitsingle die hij te danken heeft aan de serie Big Brother. De eerste serie, daar was dit de teamsong van. Je hoorde Leef voorbij komen vandaag hier op de zaterdagmiddag. Crispy in St. Peters, hier is Pied Piper.

Blaad met mooie herinneringen, deze van Jesse J. Je hoorde Domino voorbij komen. En daarvoor draaiden we ook nog de muziek van Treintje Oosterhuis. De muziek van Eigen Bodem. Je hoort het regelmatig hier op OSR. En we draaiden zojuist de Do You Know The Way to San Jose.

Swingende klanken van Barry Manilow en Kid Creole en de Coconuts. Jorden, hey Mambo. En daarvoor draaiden we ook nog uit 1992 een hitsingle van Becky Bell. I'm Stepping Out Tonight. En dan nu terug naar de jaren 60, dames en heren. Dat doen we met de Chiffons. Dit is One Fine Day.

De samenwerking van Will.i.am en Britney Spears, Scream and Shout, een aantal jaar geleden was dat ook nog een succesje in de Nederlandse top 40. En daarmee komen we aan het einde van dit uur. Oh, zeg in de middag, betekent dat we er even uitgaan voor het nieuws van 5 uur. En daarna ben ik uiteraard nog een uurtje bij je terug met nog veel meer heerlijke hits op de zaterdagmiddag op jouw favoriete radiostation OSR 920. De laatste plaat komt uit de jaren 90. Dit is Betty Boo met Doing the Do.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth heeft tijdens een herdenkingsbijeenkomst in Normandië opnieuw gezegd dat Europese landen volgens hem hun defensieinspanningen zouden moeten opvoeren. Volgens Hegseth zou Europa door immigratie bedreigd worden en hij vroeg zich af of Europese hoofdsteden nog handelen tegen deze invasie of dat het al te laat is. De officiële herdenking van de invasie van 6 juni 1944 begon om 3 uur, daar is Hegseth niet bij. Glycerinefabriek DGR in Delfzijl heeft jarenlang giftig afvalzout laten dumpen bij de Belgisch-Nederlandse grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Dit heeft geleid tot een enorme bodemvervuiling in de buurt van Turnhout. Het bedrijf presenteert het zout als bodemverbeteraar en werkte samen met een eerder voor mestfraude veroordeelde handelaar. In 3 jaar tijd werd zo 5 miljoen kilo zout illegaal afgevoerd. Het OM is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. Al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Een motie om die steun in te trekken haalde het net niet. 55% stemde voor. Een ruime meerderheid van de leden stemde ook voor een motie van oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat het bestuur zich moet blijven inzetten voor een humaan en werkbaar asielbeleid. En na berichten over onrust bij werknemers van ASML rond een interne conferentie waar Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker, meldt het bedrijf dat Musk nou eenmaal belangrijk is in de techwereld en dat verder iedereen mag vinden wat hij wil. Sommige medewerkers overwegen een boycot van de conferentie vanwege opvattingen van Musk over bijvoorbeeld transgenders en zijn anti-Europese houding. ASML benadrukt dat het evenement draait om technische kennisdeling. Weer verspreid over het land valt regen. Vannacht trekt de zuidwestenwind verder aan. Morgenochtend eerst nog regen bij een westenwind. Later af en toe zon en dan wordt het zo'n 19 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrond. Op zaterdag 20 juni is Beekendonk het toneel voor een groots regionaal scouting-evenement. De regio organiseert dan een speciale jungledag voor maar liefst 150 welpen uit de omgeving. Het belooft een avontuurlijke dag vol uitdagingen en plezier te worden voor alle deelnemers. De welpen zijn tussen de 7 en 11 jaar oud en doen mee aan verschillende thema-activiteiten. Denk daarbij aan spannende speurtochten door de jungle, het bouwen van hutten en het leren van scoutingvaardigheden. Op zondag 14 juni is er een gratis concertmiddag in de muziektuin van Beekendonk. Dit concert wordt georganiseerd door de stichting Muziektuin Podium en vanaf 12 uur kunt u genieten van een gevarieerd programma. Het seniorenkoor Sint Jochem uit Beekendonk begint de middag en daarna treedt muziekvereniging Muzikale uit Aardrijkster op. Daarna volgt een optreden van Rolf Hupkes en Marianke van Dooi Hobe uit Beekendonk en tot slot treedt Acoustic Charm uit Best op. In Beekendonk werd in ontmoetingscentrum De Huiskamer weer koken in de huiskamer georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten. En het doel is natuurlijk om ontmoeting en verbinding te stimuleren. Chefkok Erik van Haperen gaf enthousiast uitleg en begeleidde de deelnemers bij het koken. Omroep Peelrond was ter plekke en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de Lefgroep hierover. Het verslag daarvan kun je zien op onze tv-zender en op de website. Op maandag 8 juni start de gemeente Laarbeek met haar jaarlijkse snoeiwerkzaamheden. De operatie richt zich vooral op het snoeien van hagen en blokhagen in de hele gemeente. De werkzaamheden duren enkele weken en gebeuren kern voor kern, zodat inwoners zo min mogelijk overlast hebben van de werkzaamheden. Het snoeiafval wordt onmiddellijk opgeruimd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Welkom Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
2: Jorg Krijnen.

Speciaal voor de liefhebbers van de ouderwetse rock op je radio. Je hoorde Creedence Clearwater Revival en I Put a Spell on You. Welkom terug in het laatste uur van OSR in de middag. Ik heb nog leuke muziek voor je klaarstaan. Straks Shocking Blue gaat een plaatje draaien van Django McCroy. En ook Brian Adams en Tina Turner die gaan voorbij komen. Maar eerst de muziek van Paul McCartney. Dit is Hope of Deliverance.

Ze werden vooral wereldwijd bekend met de hitsingle Venus. Dan heb ik het over de Nederlandse formatie Shocking Blue. En dit was dan een andere hitsingle die je ook hier op OSR hoort. Inkpot kwam voorbij. En daarvoor draaiden we ook nog de muziek van Christian Waltz. En dat was zijn hitsingle Wonder Child. Door dan met een van de mensen die ooit uitkwamen voor het Nederland voor het Eurovisie Songfestival. Django McRoy is hier met Admit It.

De muziek afkomstig uit de jaren 70, Don McLean en American Pie. En deze plaat is later ook nog eens een keer door Madonna op de plaat gezet. Dat was natuurlijk een heel aantal jaartjes later en toen stond hij ook in de Nederlandse top 40. Daarvoor draaiden we ook nog een duet van Bryan Adams en Tina Turner. Misschien wel een van de bekendere duetten uit het muziekverleden. Je hoorde It's Only Love. En dan nu tijd voor een ex-State Dead lid. Dit is Robbie Williams met Rock DJ.

Adele op je radio en Rolling in the Deep. En daarvoor nog de muziek uit de jaren 80 van Kim Wilde. Cambodia, die hoorde je zojuist hier op OSR. En dan nu disco, dames en heren. Dit is Tina Charles met Dance, Little Lady, Dance.

was 1993 en toen stond deze plaat in de Nederlandse top 40. Gabrielle en Dreams. Dat was eigenlijk ook de enige hit van deze dame in de Nederlandse top 40. Want daarna hebben we er nooit iets meer van gehoord. Helaas. Door dan met Roy Orbison. Dit is Lana.

Het zijn de klokken van Kashmir op je radio. Je hoorde Love's What I Want. En daarmee komen we aan het einde van OSR in de middag vandaag voor deze zaterdag. En dat betekent dat zometeen na 6 uur gestart gaat worden met de avond door. Natuurlijk met Martin Harbers. Daar wens ik je heel veel luisterplezier mee. En ik spreek je graag morgenavond weer. Zo rond een uur of 8 hier op OSR voor een nieuwe uitzending van de avond door. Laatste plaat uit de Nederlandse top 40 is dit uur de nieuwste single van Justin De Wild. Hier is Cheery.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Door een technische storing kunnen er vandaag op de Nederlandse vliegvelden en havens geen noodpaspoorten worden afgegeven, zo meldt de Koninklijke Marechaussee. De oorzaak van de storing is niet bekend, ook niet tot wanneer die duurt. Normaliter wordt het tijdelijke reisdocument voor dringende gevallen nog op dezelfde dag afgegeven, maar de Marechaussee raadt reizigers nu aan niet naar de afhaalpunten te komen. Op de westelijke Jordaan-oever heeft een Israëlische militair het vuur geopend op een auto waarin een burgergezin zat en daarbij een baby doodgeschoten. De ouders van het 7 maanden oude kind raakten gewond. Het Israëlische leger heeft toegegeven dat er op de burgers is geschoten. De militair zou zich nadat de auto gestopt was voor zijn stopteken toch bedreigd hebben gevoeld en hij is vanaf 10 meter afstand direct gaan schieten. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft tijdens een herdenkingsbijeenkomst in Normandië opnieuw gezegd dat Europese landen hun defensieinspanningen moeten opvoeren. Volgens Hegseth zou Europa door immigratie bedreigd worden. En hij vroeg zich af of Europese hoofdsteden nog handelen tegen deze invasie of dat het al te laat is. Vandaag wordt D-Day herdacht, oftewel de invasie van de geallieerde troepen die het einde van de Tweede Wereldoorlog inluiden. En volgens Dagblad Trouw is een Amerikaans navigatiesysteem voor militaire drones en robots jarenlang getraind door nietsvermoedende Pokémon Go-spelers. Met dat spelletje konden spelers met hun mobieltje stripfiguren vangen in hun eigen door de camera gescande omgeving. De verzamelde locatiegegevens blijken nu te worden gebruikt door het spelletjesbedrijf samen met het Amerikaanse bedrijf Venture. Die claimen dat de spelers zelf akkoord zijn gegaan met het delen van de gegevens. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemepakel op Omroep Peelhand. Vrijdagmiddag 5 juni gebeurde er een ongeluk op de Vechelse dijk in Mariahout. Rond 4:15 botste een personenauto door onbekende oorzaak tegen een paal. En die auto kwam vervolgens in een droge sloot tot stilstand. De bestuurder raakte bij het ongeluk gewond en ambulancepersoneel verleende ter plekke medische zorg, waarna het slachtoffer werd meegenomen naar het ziekenhuis. Er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder de politie, ambulance en brandweer ter plaatse, om assistentie te verlenen en de situatie veilig te stellen. In Laarbeek is onlangs afscheid genomen van wethouder Johan Briels. Na 20 jaar van tomeloze inzet voor de gemeente en haar inwoners werd hij op zijn afscheid verrast met een bijzondere eer. Briels ontving namelijk de ereblijk Laarbeek en dat is een onderscheiding als blijk van grote dank voor alles wat hij voor de gemeente heeft betekend. Briels jarenlange betrokkenheid en aanstekelijk enthousiasme werden op deze manier bijzonder gewaardeerd. Het markeert ook het einde van een lange periode van dienstbaarheid aan de gemeente. In Bekendonk werd in ontmoetingscentrum De Huiskamer weer koken in de huiskamer georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten. En het doel is natuurlijk om ontmoeting en verbinding te stimuleren. Chefkok Erik van Haperen gaf enthousiast uitleg en begeleidde de deelnemers bij het koken. Omroep Peelhand was ter plekke en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de Lefgroep hierover. Het verslag daarvan kun je zien op onze tv-zender en op de website. Op zaterdag 20 juni is Bekendonk het toneel voor een groots regionaal scouting-evenement. De regio organiseert dan een speciale jungledag voor maar liefst 150 welpen uit de omgeving. Het belooft een avontuurlijke dag vol uitdagingen en plezier te worden voor alle deelnemers. De welpen zijn tussen de 7 en 11 jaar oud en doen mee aan verschillende thema-activiteiten. Denk daarbij aan spannende speurtochten door de jungle, het bouwen van hutten en het leren van scoutingvaardigheden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemerbakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
2: Omroep Peelhand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
2: Martin Huibers.

All I Wanna Do Is Make Love To You. Een plaat die jarenlang niet op de playlist heeft gestaan bij optredens van Haat. Het was wel een van hun populairste platen, dat weer wel. Maar Ann Wilson vond de tekst nou niet helemaal passen bij haar. Een hele goede avond, welkom in de avond door op de zaterdagavond. Met muziek van Carly Simon en You're So Vain.

Nothing But Thieves and Impossible. Op 15 en 16 januari volgend jaar, dan komen ze weer live in de Ziggo Dome in Amsterdam. En de voorverkoop voor die concerten, die is gisteren begonnen. Dus zorg dat je er op tijd bij bent. Het heet The Stray Dog World Tour. En dat is tevens ook de naam van de nieuwe album van ze. Hier is Witchy Family.

winnende liedje van het Eurovisie Songfestival in 1997. Want toen deden ze mee voor Engeland met het Eurovisie Songfestival. We hebben het over Katrina and the Waves en Love Shine a Light. Daarvoor The Ritchie Family en The American Generation. Op de zaterdagavond in de avond door. Tijd voor de Limburgs formatie Rauw en Herzen. Het rode kleer.

1966 met een piepjonge Jan Akkerman in de tijd achter de gitaar. De Hunters waren dat met Russian Spy and I. En de Editors hadden we met Papillon. Die zijn de Golden Earring. Yeah.

avond door.

hipparade muziek op de zaterdagavond van Taylor Swift. Haar nieuwe single uit de top 40. En die heet Elizabeth Taylor. En daarvoor Enrique Iglesias. Samen met de DJ Mr. Pitbull. And I Like It. Hier is Robbie Williams. She's Madonna.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Deze week op Omroep Peelrand TV.
2: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Geemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In de Indiase hoofdstad New Delhi is geprotesteerd tegen de regering. De betogers eisen het vertrek van de minister van Onderwijs wegens gepleegde fraude bij het toelatingsexamen voor medische opleidingen. De demonstratie werd geleid door de zogenaamde Kakkerlakkenpartij, een online beweging die miljoenen, vooral jonge volgers, op de social media heeft. Aan de demonstratie van vandaag werd door enkele honderden betogers meegedaan. Vanavond treedt in Arnhem de vanwege zijn antisemitische en pro-nazistische uitlatingen omstreden rapper Jay op. Buiten de hekken van het stadion, de Gelre Dome, wordt geprotesteerd tegen de Amerikaanse muzikant die verschillende andere concerten in Europa vanwege protesten en inreisverboden heeft moeten afzeggen. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om het concert niet door te laten gaan. Door een technische storing kunnen er vandaag op de Nederlandse vliegvelden en havens geen noodpaspoorten worden afgegeven, zo meldt de Koninklijke Marechaussee. De oorzaak van de storing is niet bekend, ook niet tot wanneer die duurt. Normaliter wordt het tijdelijke reisdocument voor dringende gevallen nog op dezelfde dag afgegeven, maar de Marechaussee raadt reizigers nu aan niet naar de afhaalpunten te komen. En volgens Dagblad Trouw is een Amerikaans navigatiesysteem voor militaire drones en robots jarenlang getraind door nietsvermoedende Pokémon Go-spelers. Met dat spelletje konden spelers met hun mobieltje stripfiguren vangen in hun eigen door de camera gescande omgeving. De verzamelde locatiegegevens blijken nu te worden gebruikt door het spelletjesbedrijf samen met het Amerikaanse bedrijf Venture. Die claimen dat de spelers zelf akkoord zijn gegaan met het delen van de gegevens. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Maandagochtend aanstaande 8 juni om 9:30 overhandigen vrijwilligers van TGO Laarbeek, dat staat voor tijdelijke opvang asielzoekers, een petitie aan burgemeester Lian van der A. Dit vindt plaats in de ontvangsthal van het gemeentehuis in Beek en Donk. De communicatieadviseur van de gemeente van Laarbeek, mevrouw Ella-Marie Martens, zal eveneens aanwezig zijn. De media is van harte welkom om deze belangrijke bijeenkomst bij te wonen. Deze publieke actie belooft een essentieel moment voor de inwoners van Laarbeek te worden. De coöperatieve stoomafblaaskapel viert haar 40-jarig jubileum. Dit buurtorkest, opgericht in april 1986 in Beek en Donk, telt 22 muzikanten en nodigt iedereen uit voor een feestelijk koffieconcert. Het concert is op zondag 14 juni om 11 uur in Café Thuis, Heuvelplein 6 in Beek en Donk. Dirigent Piet Diender presenteert een gevarieerd muzikaal programma voor jong en oud. Ook oud-dirigenten Hubert Geurts, Hanny Hendricks en Martin Wagemans dirigeren enkele nummers. Na afloop is er koffie of thee met wat lekkers, een praatje met de muzikanten en een tentoonstelling over de kapelgeschiedenis. Zaterdagmiddag is aan de Wilhelminastraat in Boekel een ongeval met vrijgekomen gevaarlijke stoffen gemeld. Tijdens werkzaamheden in een woning ontstond een gaslekkage dat een man per ongeluk een leiding had geraakt in de vloer. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en kon de hoofdkraan dichtdraaien, waarmee het acute gevaar direct was geweken. Niemand raakte gewond. Woensdag 8 juli aanstaande staat in het teken van filmklemmer in Beek en Donk. Om 6:30 s'avonds beleeft de film Groep 8 viert feest van Dalton Basisschool het Otterke haar grote première in het ontmoetingscentrum. De leerlingen van groep 8 die dit schooljaar in plaats van een musical een eigen film produceerden, zullen in galathema arriveren. Verwacht een feestelijke rode loper voor de jonge filmmakers. Dit speciale project belooft een onvergetelijke avond te worden voor afzwaaiende leerlingen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.
5: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
6: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. De avond door.
1: Martin Huibers.

John Mayer en de Heartbreak Warfare. En hij is een van de gasten die mee gaat doen tijdens Eric Clapton's Crossroads Guitar Festival. Wat gehouden gaat worden op 26 en 27 september in Moody Center in Austin, Texas. En grote gasten zoals Body Guy, Joe Bonamassa, Pete Townshend en Jimmy Vaughan zijn er ook bij. Welkom terug in het tweede en tevens laatste uur. De avond door op de zaterdagavond met Go West.

0: luistert, wij doen de rest.
1: OSR 920. Volwassen hits zonder playlist. Heerlijk de avond door op OSR 920.

Onlangs heeft hij nog een nieuw album uitgebracht, Wild at Heart. Het is het derde en laatste deel van de samenwerking met de producer Rick Rubin. En het bevat 10 eerder nooit uitgebrachte nummers. Weet hij vanavond een wat ouder en zeer bekend nummer van hem. En het heet The Morningside. En we hadden daarvoor Marilyn Martin met Move Closer. En natuurlijk Go West en We Close Our Eyes. Hier is verstaanbare muziek op de zaterdagavond van Rob de Nijs en Hou Me

Dara en de Bangaranga. Ja, per slot moet toch iemand het Songfestival winnen als Nederland niet meedoet. En in dit geval was dat de Bulgaarse inzending van het Eurovisie Songfestival. En we hadden op de

horen we straks al de winnaar van het Eurovisie Songfestival dit jaar. Dit was van de buitencategorie, zullen we maar zeggen. De inzending van Nederland in 2013 van Anouk. En sinds 2004 kwamen we weer eens een keer in de finale. En ze behaalden destijds een 9e plaats met het nummer Birds. We hadden het over Anouk. John Leighton hadden we ervoor met Johnny Remember Me. Op de zaterdagavond tijd voor Snow Patrol. Hier was Runner.

uit 1998. Madonna van de LP Ray of Lights. En dat heette Frozen. We hadden Snow Patrol met Run. Hier was Crystal Waters en de Gypsy Woman.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Het cruiseschip Hondius, dat in Rotterdam is schoongemaakt na de virusuitbraak in het Zuidpoolgebied van 2 maanden geleden, heeft de haven aan het begin van de avond na inspectie van de GGD verlaten. Het schip is nu op weg naar Spitsbergen en zal daar een rondvaart in het Noordpoolgebied gaan maken met 137 gasten en een arts aan boord. Door de hantavirusinfectie in april zijn 3 mensen overleden. In het oosten van Zwitserland is een 47-jarige Duitser omgekomen toen hij neerstortte tijdens een zweefvlucht met een wingsuit. Hij sprong in zijn speciale pak met vleugels tussen zijn armen en benen vanaf een 2000 meter hoge berg naar beneden, gevolgd door zijn instructeur. Die zag hem door onbekende oorzaak naar beneden vallen. Eerder deze week kwam ook een 29-jarige man om het leven bij een ongeluk met een wingsuit. Dit gebeurde in West-Zwitserland bij Genève. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi is geprotesteerd tegen de regering. De betogers eisen het vertrek van de minister van Onderwijs wegens gepleegde fraude bij het toelatingsexamen voor medische opleidingen. De demonstratie werd geleid door de zogenaamde Kakkerlakkenpartij. Een online beweging die miljoenen, vooral jonge volgers, op de social media heeft. Aan de demonstratie van vandaag werd door enkele honderden betogers meegedaan. Vanavond treedt in Arnhem de vanwege zijn antisemitische en pro-nazistische uitlatingen omstreden rapper Jay op. Buiten de hekken van het stadion, de Gelredome, wordt geprotesteerd tegen de Amerikaanse muzikant die verschillende andere concerten in Europa vanwege protesten en inreisverboden heeft moeten afzeggen. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om het concert niet door te laten gaan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Peelrand. Op zondag 14 juni organiseert IVN Laabeek een natuurwandeling door de Groene Long van Beek en Donk. Dit unieke, parkachtige en waterrijke gebied verbindt de Zuid-Willemsvaart en de Goorloop en herbergt een rijke biodiversiteit. Gidsen van IVN laten u genieten van grote bomen, bosplantsoen en de vele vogelsoorten die hier leven, zoals de ijsvogel en diverse spechten. De wandeling volgt deels het vernieuwde vogelnatuurpad met nieuwe duurzame nestkasten. Er is aandacht voor de bijzondere waterhuishouding en zowel inheemse als uitheemse planten. De wandeling begint om 10 uur bij het parkpaviljoen in Beek en Donk. De Laabeekse kunst- en tuinenroute vond plaats zaterdag 6 en zondag 7 juni. 13 tuinen openen verspreid over de 4 dorpskernen hun deuren. Na de recente droogte konden tuinliefhebbers hierop volop inspiratie opdoen. Tegelijkertijd openden 12 lokale kunstenaars hun ateliers. Schilders, beeldhouwers en hout- en metaalbewerkers toonden vol passie hun creaties. Veel geëxposeerde kunst was direct ter plaatse te koop. In Beek en Donk werd in het ontmoetingscentrum De Huiskamer wederom koken in De Huiskamer georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten, met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Chefkok Erik van Haperen gaf enthousiast uitleg en begeleidde de deelnemers bij het bereiden van heerlijke gerechten, waarbij hij zowel culinaire tips deelde als zorgde voor een warme, gezellige sfeer. Omroep Peelrand was ter plaatse en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de LEF-groep. Zij benadrukte het maatschappelijke belang van dergelijke projecten. Zaterdagmiddag is aan de Wilhelminastraat in Boekel een ongeval met vrijgekomen gevaarlijke stoffen gemeld. Tijdens werkzaamheden in een woning ontstond een gaslekkage dat een man per ongeluk een leiding had geraakt in de vloer. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en kon de hoofdkraan dichtdraaien, waarmee het acute gevaar direct was geweken. Niemand raakte gewond. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.
0: Muziektrein. Ben van Riel.

0: Niet te verwarren met Robin S. Die hebben dat ook gemaakt, Show Me Love. Maar dit was Robin en Show Me Love.
1: Ben van Rio.
0: Dankjewel aan Martin Huibers. Voor hem heb ik Cold Little Heart helemaal uit laten spelen. Normaal gaat hij niet zo ver over het nieuws. Maar nu hebben we dat speciaal wel even gedaan, omdat dat zo ontzettend mooi was. Hey, hallo, de trein is vertrokken tot aan 12 uur. Zijn we bij je, machinist Tom en ik, me, myself en I.

Hij is terug te vinden in de hitlijst van dit moment. Teddy Swims en Mr. Know-it-all. Ofwel een allesweter, een bedweter. Ja. Of zou hij er iets anders mee bedoelen? Daarvoor hadden we T-Set, Nederlandse band die heette Mabellamy en Coldplay. En God Put a Smile Upon Your Face van het allereerste album wat ze maakten. OSR 920, 6 snaren had hij op zijn basgitaar. Ik heb het over Hank de Knife en de Jets.

Tim Berglink uit Zweden kwam hij vandaan. En 1989 geboren en 20 april 2018 is hij gestorven aan, voor zover we weten, zelfmoord. OSR 920, we draaiden Avicii op OSR. Ach, het is zaterdagavond. Even uit de band springen met de mooiste plaat aller tijden. Eén van de mooiste.

Heel lang geleden had je een bandje uit Volendam. En ja, dit was nog voor de zangeressen zonder Annie Schilder. En in die tijd maakten ze rock and roll en onder andere deze. BZN was dit een Sweet Silver Annie, Beautiful South. And I Need a Little Time. Tijd voor de King of Rock and Roll. Dit is Elvis Presley. Elvis.

0: from the world, baby. I found a love hidden in a back street. I found a love. OSN.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Deze week op Omroep Peelrand TV.
3: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
2: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De politie in Arnhem heeft betogers die antisemitische teksten met zich meedroegen weggestuurd van het stadion waar de vanwege zijn neonazistische uitspraken omstreden Amerikaanse artiest Ye een concert geeft. De demonstranten probeerden de acties tegen dat optreden te verstoren. Ye heeft verschillende andere concerten in Europa afgezegd vanwege protesten en inreisverboden. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om de concerten niet door te laten gaan. De technische storing bij het uitreiken van noodpaspoorten is sinds het begin van de avond voorbij. Eerder vandaag riep de Koninklijke Marechaussee reizigers op om niet naar de afgiftelocaties op de Nederlandse vliegvelden te komen. Maar sinds vanavond kunnen zij weer terecht voor het aanvragen van het tijdelijke reisdocument dat alleen in zeer dringende gevallen wordt verstrekt. Het cruiseschip Hondius, dat in Rotterdam is schoongemaakt na de virusuitbraak in het Zuidpoolgebied van 2 maanden geleden, heeft de haven aan het begin van de avond na inspectie van de GGD verlaten. Het schip is nu op weg naar Spitsbergen en zal daar een rondvaart in het Noordpoolgebied gaan maken met 137 gasten en een arts aan boord. Door de hantavirusinfectie in april zijn 3 mensen overleden. In het oosten van Zwitserland is een 47-jarige Duitser omgekomen toen hij neerstortte tijdens een zweefvlucht met een wingsuit. Hij sprong in zijn speciale pak met vleugels tussen zijn armen en benen vanaf een 2000 meter hoge berg naar beneden, gevolgd door zijn instructeur. Die zag hem door onbekende oorzaak naar beneden vallen. Eerder deze week kwam ook een 29-jarige man om het leven bij een ongeluk met een wingsuit. Dit gebeurde in West-Zwitserland bij Genève. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
5: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Zaterdagmiddag is aan de Wilhelminastraat in Boekel een ongeval met vrijgekomen gevaarlijke stoffen gemeld. Tijdens werkzaamheden in een woning ontstond een gaslekkage dat een man per ongeluk een leiding had geraakt in de vloer. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en kon de hoofdkraan dichtdraaien, waarmee het acute gevaar direct was geweken. Niemand raakte gewond. De Laarbeekse kunst- en tuinenroute vond plaats zaterdag 6 en zondag 7 juni. 13 tuinen openden verspreid over de 4 dorpskernen hun deuren. Na de recente droogte konden tuinliefhebbers hierop volop inspiratie opdoen. Tegelijkertijd openden 12 lokale kunstenaars hun ateliers. Schilders, beeldhouwers en hout- en metaalbewerkers toonden vol passie hun creaties. Veel geëxposeerde kunst was direct ter plaatse te koop. Woensdag 8 juli aanstaande staat in het teken van Film Glamour in Beek en Donk. Om 6:30 s'avonds beleeft de film Groep 8 viert feest van Dalton Basisschool het Otterke haar grote première in het ontmoetingscentrum. De leerlingen van groep 8 die dit schooljaar in plaats van een musical een eigen film produceerden, zullen in galathema arriveren. Verwacht een feestelijke rode loper voor de jonge filmmakers. Dit speciale project belooft een onvergetelijke avond te worden voor afzwaaiende leerlingen. In Beek en Donk werd in het ontmoetingscentrum De Huiskamer wederom koken in de huiskamer georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten, met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Chefkok Erik van Haperen gaf enthousiaste uitleg en begeleidde de deelnemers bij het bereiden van heerlijke gerechten, waarbij hij zowel culinaire tips deelde als zorgde voor een warme, gezellige sfeer. Omroep Peelrand was ter plaatse en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de LEF-groep. Zij benadrukte het maatschappelijke belang van dergelijke projecten. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920.
2: Muziektrein. Ben van Riel.

1980 kwam er een film uit en die heette... Inderdaad, Great Balls of Fire. En het ging over het leven van Jerry Lee Lewis. En die man heeft wel wat dingen gedaan die eigenlijk een beetje verboden zijn. Ja, Jerry Lee Lewis. Op OSR 920.

Alweer van zo'n 30 jaar geleden. En dit is de laatste hitsingle die ze gemaakt hebben. Daarna heb je eigenlijk in de hitlijst niks meer van ze gehoord. Lois Lane en Tonight Bob Dylan. And Just Like a Woman. Dit is de Marmalade. Even terug naar het brevet de jaren 70. Reflection of My Life.

0: Maar dit blijft toch een lekker wijsje, dit, hè?
1: Ja.
0: Fleming.
1: En de Vanavond is voor jou ging over Amsterdam, Marmalade en Reflections of My Life. En als S-Express hadden we ook nog een team from S-Express op OSR920. De muziektrein tot aan 12 uur met straks tussen 10 en 12 ook nog Tom Holland. En hij heeft ook nog wat hele leuke platen voor je klaarleggen. Dit is Jackie Wilson. Your life.

naar de jaren 70, halverwege 76. G. Vincent, dat was een love hit me. Jack Johnson en Good People. Op Alwe Zeggen 9-2-0. Zodra station 10, daarna station 11 en 12. En die worden gevuld door machinist Tom Holland. Laatste van mij, In Excess, Never Tear Us Apart. Don't I-

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: Het Centrum Info

0: Informatie en documentatie Israël zal ook maandag bij het tweede concert van de omstreden Amerikaanse artiest J in Arnhem actie voeren. Het centrum wil het publiek voorlichten over de kwalijke uitspraken van de naar eigen zeggen bipolaire rapper. J heeft verschillende andere concerten in Europa afgezegd vanwege protesten en inreisverboden. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om de concerten niet door te laten gaan. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er tot nu toe al bijna 500 bevestigde gevallen van ebola gemeld in Centraal-Afrika, waarvan de meeste in de Democratische Republiek Congo. Er zijn tot nu toe 80 mensen aan het virus overleden. Voor de huidige variant bestaat er geen vaccin. De WHO waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit. In 2014 overleden er in de regio 11.000 mensen aan het virus. De uit de gevangenis van Brugge ontsnapte Russische crimineel is nog altijd niet terecht. Hij bedreigde vrijdag tijdens het verkleden voor een onderzoek in een ziekenhuis zijn bewakers met een scherp voorwerp en verdween zonder een spoor achter te laten. De voortvluchtige zat een gevangenisstraf van ruim 3 jaar uit voor diefstal en geweldpleging. De politie adviseert om de man niet zelf te benaderen, maar zo snel mogelijk de autoriteiten te waarschuwen. De technische storing bij het uitreiken van noodpaspoorten is sinds het begin van de avond voorbij. Eerder vandaag riep de Koninklijke Marechaussee reizigers op om niet naar de afgiftelocaties op de Nederlandse vliegvelden te komen. Maar sinds vanavond kunnen zij weer terecht voor het aanvragen van het tijdelijke reisdocument dat alleen in zeer dringende gevallen wordt verstrekt. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, Regio Break.
2: Dit is Tom Holler bij het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Pioland. Maandagochtend aanstaande 8 juni om 9:30 overhandigen vrijwilligers van TGO Labeek, dat staat voor tijdelijke opvang asielzoekers, een petitie aan burgemeester Lian van der A. Dit vindt plaats in de ontvangsthal van het gemeentehuis in Beek en Donk. De communicatieadviseur van de gemeente van Labeek, mevrouw Ella-Marie Martens, zal eveneens aanwezig zijn. De media is van harte welkom om deze belangrijke bijeenkomst bij te wonen. Deze publieke actie belooft een essentieel moment voor de inwoners van Labeek te worden. In Beek en Donk werd in het ontmoetingscentrum De Huiskamer wederom koken in De Huiskamer georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten, met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Chefkok Erik van Haperen gaf enthousiast uitleg en begeleidde de deelnemers bij het bereiden van heerlijke gerechten, waarbij hij zowel culinaire tips deelde als zorgde voor een warme, gezellige sfeer. Omroep Peelrand was ter plaatse en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de LEF-groep. Zij benadrukte het maatschappelijke belang van dergelijke projecten. Op zondag 14 juni organiseert IVN Labeek een natuurwandeling door de Groene Long van Beek en Donk. Dit unieke, parkachtige en waterrijke gebied verbindt de Zuid-Willemsvaart en de Goorloop en herbergt een rijke biodiversiteit. Gidsen van IVN laten u genieten van grote bomen, bosplantsoen en de vele vogelsoorten die hier leven, zoals de ijsvogel en diverse spechten. De wandeling volgt deels het vernieuwde vogelnatuurpad met nieuwe, duurzame nestkasten. Er is aandacht voor de bijzondere waterhuishouding en zowel inheemse als uitheemse planten. De wandeling begint om 10 uur bij het parkpaviljoen in Beek en Donk. Zaterdagmiddag is aan de Wilhelminastraat in Boekel een ongeval met vrijgekomen gevaarlijke stoffen gemeld. Tijdens werkzaamheden in een woning ontstond een gaslekkage dat een man per ongeluk een leiding had geraakt in de vloer. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en kon de hoofdkraan dichtdraaien, waarmee het acute gevaar direct was geweken. Niemand raakte gewond. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.

noemen, dat zeg ik al jaren, maar het is wel zo. Jimmy Cliff met Wonderful World en Beautiful People. En zo begonnen wij het derde uur van de muziektrein tot aan 12 uur op deze zaterdagavond. Dolphin Avery, On the Wings of a Nightingale.

Betty Paul scoorde een aantal mooie hits in de jaren 70. Denk maar zonder meer aan Thankful, Saving My Life. En ook deze plaats is weer zeker een klassieker. Me and Mrs. Jones. En heb ik wel eens met een liedje van Paul McCartney. On the Wings of a Nightingale. Dus even kijken, we gaan een rondje van drie doen met de Supremes. We hebben David Bowie in het midden. En nu eerst Michael Jackson. En Remember the Time.

Supremes waren dat met Reflections uit de jaren 60. Zo'n lekker stukje Motown muziek. Zometeen naar de volgende twee gaan we weer even lekker lang dansen. Doen we 5,5 minuut met een liedje uit de jaren 70. Maar nu eerst de band Kraftwerk uit Duitsland afkomstig. En hier zijn ze met The Model.

Nelson, Miss Montreal met Hoe en daarvoor hadden we Kraftwerk en de Mol. Tijd geworden om te gaan dansen. De discobal die mag aan. De draaitafel draait inmiddels met een mooie 12-inch erop. Dat zijn van die grote LP-uitvoeringen met één liedje erop. In dit geval Alicia Bridges, I Love the Nightlife.

ABC, de band in de jaren 80 wat mooie singles had. Die hebben ook een hele mooie LP, die heette The Lexicon of Love. Dit was The Night You Murdered Love. En dan hebben we het alweer over 1987. En daarvoor 12 inch, Alicia Bridges, lekker discoplaat en I Love The Nightlife.

dan is het wat minder weer. Toch een beetje zomers, denk ik dan zomaar. Ricky Martin en La Copa de la Vida. En daarvoor The Fortunes en This Golden Ring. Een van de volgers zei het voor You've Got Your Troubles and I've Got Mine. Tyler Bos, in het begin van haar solo carrière, 1970. Hier zijn we met I'm Still Waiting.

Lanka, je weet al, de man van onder meer Diana en Love Me Warm and Tender en haar Steel Guitar and Grass of Wine. Dit was Esso Besso, Right Said Fred, Don't Talk, Just Kiss, and then I was and I'm Still Waiting. We wachten op het nieuws van 11 uur. Tot die tijd, Logan de Messina en My

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Dit heeft de ambassadeur van Iran in Mexico tegen journalisten gezegd. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen

0: en andere vogels. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël zal ook maandag bij het tweede concert van de omstreden Amerikaanse artiest Ye in Arnhem actie voeren. Het centrum wil het publiek voorlichten over de kwalijke uitspraken van de naar eigen zeggen bipolaire rapper. Ye heeft verschillende andere concerten in Europa afgezegd vanwege protesten en inreisverboden. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om de concerten niet door te laten gaan. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er tot nu toe al bijna 500 bevestigde gevallen van ebola gemeld in Centraal-Afrika, waarvan de meeste in de Democratische Republiek Congo. Er zijn tot nu toe 80 mensen aan het virus overleden. Voor de huidige variant bestaat er geen vaccin. De WHO waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit. In 2014 overleden er in de regio 11.000 mensen aan het virus. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, Regio Break.
2: Dit is Tom Holler van het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Peelrand. De coöperatieve stoomafblaaskapel viert haar 40-jarig jubileum. Dit buurtorkest, opgericht in april 1986 in Beekendonk, telt 22 muzikanten en nodigt iedereen uit voor een feestelijk koffieconcert. Het concert is op zondag 14 juni om 11 uur in Café Thuis, Heuvelplein 6 in Beekendonk. Dirigent Piet Diender presenteert een gevarieerd muzikaal programma voor jong en oud. Ook oud-dirigenten Hubert Geurts, Hanny Hendricks en Martin Wagemans dirigeren enkele nummers. Na afloop is er koffie of thee met wat lekkers, een praatje met de muzikanten en een tentoonstelling over de kapelgeschiedenis. De Laarbeekse kunst- en tuinenroute vond plaats zaterdag 6 en zondag 7 juni. 13 tuinen openen verspreid over de 4 dorpskernen hun deuren. Na de recente droogte konden tuinliefhebbers hierop volop inspiratie opdoen. Tegelijkertijd openden 12 lokale kunstenaars hun ateliers. Schilders, beeldhouwers en hout- en metaalbewerkers toonden vol passie hun creaties. Veel geëxposeerde kunst was direct ter plaatse te koop. Woensdag 8 juli aanstaande staat in het teken van Film Glamour in Beekendonk. Om 6:30 s'avonds beleeft de film Groep 8 viert feest van Dalton Basisschool het Otterke haar grote première in het ontmoetingscentrum. De leerlingen van groep 8 die dit schooljaar in plaats van een musical een eigen film produceerden, zullen in galathema arriveren. Verwacht een feestelijke rode loper voor de jonge filmmakers. Dit speciale project belooft een onvergetelijke avond te worden voor afzwaaiende leerlingen. Maandagochtend aanstaande 8 juni om 9:30 overhandigen vrijwilligers van TGO Laarbeek, dat staat voor tijdelijke opvang asielzoekers, een petitie aan burgemeester Lian van der A. Dit vindt plaats in de ontvangsthal van het gemeentehuis in Beekendonk. De communicatieadviseur van de gemeente van Laarbeek, mevrouw Ella Marie Martens, zal eveneens aanwezig zijn. De media is van harte welkom om deze belangrijke bijeenkomst bij te wonen. Deze publieke actie belooft een essentieel moment voor de inwoners van Laarbeek te worden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.
1: Muziektrein.

We gaan direct de serie Friends aan het begin van het laatste uur van de muziekterrein. Dat waren de Rembrandts en dat nummer heette I'll Be There For You. Rond alles 12 wordt het tijd voor onze jukebox. Maar voor die tijd hebben we nog een aantal mooie platen. We gaan zo meteen nog maar een keer lekker dansen met echt zo'n heerlijke jaren 90 klassieker. Ik ga niet zeggen wat het is, dat hoor je zo meteen. Maar hier is deze, uit de jaren 60. Billie Jean Kramer en de Dakotas, Trains and Boats and Planes.

dat blijft hartstikke leuk, moet ik zeggen. House of Pain, Jump, Jump, Jump, Jump Around uit de jaren 90. En daarvoor hadden we Billy J. Graham en de Dakota's in het kader van de Britse invasie in de muziek in Nederland. En dat nummer heette Trains and Boats and Planes. Een popmuzieker uit de jaren 80, hier is Robert Plant.

Sammy Davis Jr. met de My Curb Congregation. Een heel groot orkest uit de jaren 70 in Amerika. De Candyman. En daarvoor Robert Plant en Big Rock. Er zijn van die platen die hebben nooit in de top 40 gestaan. En iedereen kent ze. Nou, dit is er zo'n mooi voorbeeld van. De Mamas en de Papas met California Dreamin'.

Hij maakt deel uit van het Crosby, Stills, Nash en Young. Het illustere viertal. Neil was de voornaam, Young was zijn achternaam. Dit was Southern Man. En daarvoor de mama's en de papa's zijn California Dreaming. Ik heb de sleutel gevonden van de jukebox, die is open. En er komen twee leuke platen uit in het begin van de jaren 60. Wat dacht je van deze om te beginnen? The New Weeds, Brad en Ballard.

0: Ze smaken zoals ze kraken. Dit is de Jukebox Kraker.
1: Johnny boy, take it slow. Don't you know? Don't you know?

was 1962. Like I Do van Nancy Sinatra. Ze zou nog 4 jaar moeten wachten tot ze wereldbekend werd met These Boots Are Made For Walking. Daarvoor de New Beats en Bread and Butter. Even een Belgische artiest naar voren halen die afgelopen woensdag overleed op 72-jarige leeftijd. Het was Margriet Hermans. Misschien zeg je niks, maar de muziekfans zullen haar ongetwijfeld nog wel kennen. Een hele aardige mevrouw moet ik zeggen. Ik heb ze een keer mogen ontmoeten tijdens een presentatie van deze single. En die kwam uit in 1991. Alle mooie mannen zijn zo lelijk. Ik zei het al, Margriet. Ze is 72 jaar geworden. Naast haar muziekcarrière heeft ze ook

Friends, Desert Mate. Het was Earth and Fire uit het midden van de jaren 70. Daarvoor de Maisonettes, Hardik Avenue en daarvoor Margriet Hermans. En alle mooie mannen zijn zo lelijk. Nou, en bedankt zou ik zeggen. We gaan genieten van John Paul, George en Ringo. Prachtig nummer uit het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Hier zijn ze met A Day in the Life.

Fifth Dimension, een Amerikaanse band die heel populair was. In Nederland kennen ze alleen maar van deze en die andere die heette Up, Up and Away. Aquarius Let the Sunshine In en The Beatles met A Day in the Life. Tot zover de muziekterrein van deze zaterdagavond. Morgen veel plezier met het vinylgebeuren vanaf 10 uur morgen vroeg. En ik ben er graag, even kijken, maandagmiddag, ja, tussen de 2 en 4. Want Peter Derks is nog niet de komende dagen op de radio, maar dat ga ik dan volgen. Een fijne zondag en tot dan.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Peelrand. Zaterdagmiddag is aan de Wilhelminastraat in Boekelen

0: ongeval met vrijgekomen gevaarlijke stoffen gemeld. Tijdens werkzaamheden in een woning ontstond een gaslekkage dat een man per ongeluk een leiding had geraakt in de vloer. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en kon de hoofdkraan dichtdraaien, waarmee het acute gevaar direct was geweken. Niemand raakte gewond. Maandagochtend aanstaande 8 juni om 9:30 overhandigen vrijwilligers van TGO Laarbeek, dat staat voor tijdelijke opvang asielzoekers, een petitie aan burgemeester Lian van der A. Dit vindt plaats in de ontvangsthal van het gemeentehuis in Beek en Donk. De communicatieadviseur van de gemeente van Laarbeek, mevrouw Ella-Marie Martens, zal eveneens aanwezig zijn. De media is van harte welkom om deze belangrijke bijeenkomst bij te wonen. Deze publieke actie belooft een essentieel moment voor de inwoners van Laarbeek te worden. Woensdag 8 juli aanstaande staat in het teken van Filmklemmer in Beek en Donk. Om 6:30 s'avonds beleeft de film Groep 8 viert feest van Dalton Basisschool het Otterke haar grote première in het ontmoetingscentrum. De leerlingen van groep 8 die dit schooljaar in plaats van een musical een eigen film produceerden, zullen in galathema arriveren. Verwacht een feestelijke rode loper voor de jonge filmmakers. Dit speciale project belooft een onvergetelijke avond te worden voor afzwaaiende leerlingen. Op zondag 14 juni organiseert IVN Laarbeek een natuurwandeling door de Groene Long van Beek en Donk. Dit unieke, parkachtige en waterrijke gebied verbindt de Zuid-Willemsvaart en de Goorloop en herbergt een rijke biodiversiteit. Gidsen van IVN laten u genieten van grote bomen, bosplantsoen en de vele vogelsoorten die hier leven, zoals de ijsvogel en diverse spechten. De wandeling volgt deels het vernieuwde vogelnatuurpad met nieuwe, duurzame nestkasten. Er is aandacht voor de bijzondere waterhuishouding en zowel inheemse als uitheemse planten. De wandeling begint om 10 uur bij het parkpaviljoen in Beek en Donk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemelsbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom, dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal organisaties

0: spermadonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer. Het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Peelrand, regio break.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Peelrand. Zaterdagmiddag is aan de Wilhelminastraat in Boekelen een ongeval met vrijgekomen gevaarlijke stoffen gemeld. Tijdens werkzaamheden in een woning ontstond een gaslekkage dat een man per ongeluk een leiding had geraakt in de vloer. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en kon de hoofdkraan dichtdraaien, waarmee het acute gevaar direct was geweken. Niemand raakte gewond. Woensdag 8 juli aanstaande staat in het teken van Filmglamour in Beek en Donk. Om 6:30 s'avonds beleeft de film Groep 8 viert feest van Dalton Basisschool het Otterke haar grote première in het ontmoetingscentrum. De leerlingen van Groep 8 die dit schooljaar in plaats van een musical een eigen film produceerden, zullen in galathema arriveren. Verwacht een feestelijke rode loper voor de jonge filmmakers. Dit speciale project belooft een onvergetelijke avond te worden voor afzwaaiende leerlingen. In Beek en Donk werd in het ontmoetingscentrum De Huiskamer wederom koken in de huiskamer georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten, met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Chefkok Erik van Haperen gaf enthousiast uitleg en begeleidde de deelnemers bij het bereiden van heerlijke gerechten, waarbij hij zowel culinaire tips deelde als zorgde voor een warme, gezellige sfeer. Omroep Peelrand was ter plaatse en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de LEF-groep. Zij benadrukte het maatschappelijke belang van dergelijke projecten. De Laabeekse kunst- en tuinenroute vond plaats zaterdag 6 en zondag 7 juni. 13 tuinen openden verspreid over de 4 dorpskernen hun deuren. Na de recente droogte konden tuinliefhebbers hierop volop inspiratie opdoen. Tegelijkertijd openden 12 lokale kunstenaars hun ateliers. Schilders, beeldhouwers en hout- en metaalbewerkers toonden vol passie hun creaties. Veel geëxposeerde kunst was direct ter plaatse te koop. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Het muzikale vitamintje tijdens je werk. Muziekfabriek, van maandag tot en met vrijdag, van 9 tot 12. Welkom, dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses leidt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel